0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Laat ons zeggen dat de gemiddelde hartslag van de gemiddelde Belg gisteravond redelijk hoog lag. Ja, de Rode Duivels hebben het land getrakteerd op een ware rollercoastermatch op het WK. Tegen Senegal werden ze zowat 90 minuten onder de voet gelopen. Tot 3 waanzinnige minuten de ommekeer inluiden. Ja, 2-2 werd het plots. Mentale tik voor de Senegalezen. Ja, vermoedelijk wel, want in het slot van de verlengingen, want die waren er natuurlijk, ging daar even het licht uit. Tielemans incasseerde 1 fout en trapte België van de stip. Jawel, met een penalty dus zelf naar de waanzinnigste comeback in de voetbalgeschiedenis. België-Senegal 3-2. En we gaan naar de 8e finales. De dodelijke brand op Linkeroever in Antwerpen is mogelijk ontstaan door werken aan het gebouw, zegt de syndicus. Een branddeskundige onderzoekt de precieze oorzaak. Bij de zware brand kwamen 5 mensen om, 16 anderen raakten gewond. De identificatie van de slachtoffers is nog bezig. In Parijs heeft de politie een vrouw doodgeschoten. Volgens het Franse parket was de vrouw verward en bedreigde zijn agent met een mes. Een andere agent opende daarop het vuur. De vrouw overleed ter plaatse. Het zou dus gaan om wettige zelfverdediging. In Venezuela starten vandaag 7 dagen van nationale rouw. Die volgen na de zware aardbevingen van vorige week. Het officiële dodental is opgelopen tot 2300. Er zijn nog 50.000 mensen vermist. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het land in ruim 120 jaar. We starten met zon. Later volgt er regen bij 24 graden. Het weekend wordt zonnig en warm. De temperaturen zitten dan rond 26 graden.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Laat ons zeggen dat de gemiddelde hartslag van de gemiddelde Belg gisteravond redelijk hoog lag. Ja, de Rode Duivels hebben het land getrakteerd op een ware rollercoastermatch op het WK. Tegen Senegal werden ze zowat 90 minuten onder de voet gelopen. Tot 3 waanzinnige minuten de ommekeer inluiden. Ja, 2-2 werd het plots. Mentale tik voor de Senegalezen. Ja, vermoedelijk wel, want in het slot van de verlengingen, want die waren er natuurlijk, ging daar even het licht uit. Tielemans incasseerde 1 fout en trapte België van de stip. Jawel, met een penalty dus zelf naar de waanzinnigste comeback in de voetbalgeschiedenis. België-Senegal 3-2. En we gaan naar de 8e finales. De dodelijke brand op Linkeroever in Antwerpen is mogelijk ontstaan door werken aan het gebouw, zegt de syndicus. Een branddeskundige onderzoekt de precieze oorzaak. Bij de zware brand kwamen 5 mensen om, 16 anderen raakten gewond. De identificatie van de slachtoffers is nog bezig. In Parijs heeft de politie een vrouw doodgeschoten. Volgens het Franse parket was de vrouw verward en bedreigde zijn agent met een mes. Een andere agent opende daarop het vuur. De vrouw overleed ter plaatse. Het zou dus gaan om wettige zelfverdediging. In Venezuela starten vandaag 7 dagen van nationale rouw. Die volgen na de zware aardbevingen van vorige week. Het officiële dodental is opgelopen tot 2300. Er zijn nog 50.000 mensen vermist. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het land in ruim 120 jaar. We starten met zon. Later volgt er regen bij 24 graden. Het weekend wordt zonnig en warm. De temperaturen zitten dan rond 26 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Je voelt

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Laat ons zeggen dat de gemiddelde hartslag van de gemiddelde Belg gisteravond redelijk hoog lag. Ja, de Rode Duivels hebben het land getrakteerd op een ware rollercoastermatch op het WK. Tegen Senegal werden ze zowat 90 minuten onder de voet gelopen. Tot 3 waanzinnige minuten de ommekeer inluiden. Ja, 2-2 werd het plots. Mentale tik voor de Senegalezen. Ja, vermoedelijk wel, want in het slot van de verlengingen, want die waren er natuurlijk, ging daar even het licht uit. Tielemans incasseerde 1 fout en trapte België van de stip. Jawel, met een penalty dus zelf naar de waanzinnigste comeback in de voetbalgeschiedenis. België-Senegal 3-2. En we gaan naar de 8e finales. De dodelijke brand op Linkeroever in Antwerpen is mogelijk ontstaan door werken aan het gebouw, zegt de syndicus. Een branddeskundige onderzoekt de precieze oorzaak. Bij de zware brand kwamen 5 mensen om, 16 anderen raakten gewond. De identificatie van de slachtoffers is nog bezig. In Parijs heeft de politie een vrouw doodgeschoten. Volgens het Franse parket was de vrouw verward en bedreigde zijn agent met een mes. Een andere agent opende daarop het vuur. De vrouw overleed ter plaatse. Het zou dus gaan om wettige zelfverdediging. In Venezuela starten vandaag 7 dagen van nationale rouw. Die volgen na de zware aardbevingen van vorige week. Het officiële dodental is opgelopen tot 2300. Er zijn nog 50.000 mensen vermist. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het land in ruim 120 jaar. We starten met zon. Later volgt er regen bij 24 graden. Het weekend wordt zonnig en warm. De temperaturen zitten dan rond 26 graden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Je beleeft een echte zomer. Met Radio Demerstad.
1: Maar this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's greased lightning?

0: Het is 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Er is eindelijk een oplossing voor het terrein waar ooit een groot winkelcomplex moest komen langs de Lierse Steenweg in Begijnendijk. Het Schippencollege heeft een vergunning afgeleverd voor de komst van meer dan 50 appartementen en 2 handelszaken. En zo komt een einde aan een dossier dat al heel lang aansleept. Het terrein langs de Lierse Steenweg in Begijnendijk is al sinds begin 2018 voer voor discussie. Een projectontwikkelaar begint met de bouw van een winkelcomplex waar plaats zou zijn voor onder meer een ZEP of een ICI Paris Excel. Maar na protest van buurgemeente Aarschot en Heist op den Berg worden de werken stilgelegd. Nu is er dus een oplossing. Verder komen er ook groenzones en zijn er waterbufferingssystemen met de nodige aandacht voor de Vrouwvliet die door het gebied stroomt. MGB is tevreden dat er op deze manier een duurzame oplossing is in het dossier. Het is niet aan Zuhal Demir om het sociaal overleg te voeren bij UPS in Lummen, zegt vakbond ACV nadat Demir afgelopen weekend liet uitschijnen dat 71 van de 90 banen bij de Amerikaanse pakjesverdeler verdwijnen. Tot nu toe waren geen aantallen bekend. Het koerierbedrijf maakte vorige week bekend dat 525 banen bedreigd zijn in ons land. Het sociaal overleg daarover bij UPS wordt over het verlof getild en start pas in september. Ondertussen horen we dat die 71 jobs bij UPS in Lummen, die zouden sneuvelen, dat getal niet klopt.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Het is onze Roorduivels gelukt. Ze staan in de 8e finales op het WK voetbal. Ze wonnen gisteravond met 3-2 van Senegal, nadat ze tot de 86e minuut 0-2 achter stonden. Pas in de laatste minuten van de verlengingen scoorde kapitein Yuri Tielemans de winning goal van op strafschop.
5: In het algemeen hebben we een goede wedstrijd gespeeld nu. Wij moeten een beetje analyseren en die fouten eruit halen. Voor de 2 goals kunnen wij wat beter doen. Goed analyseren en dat proberen eruit te halen voor de volgende wedstrijden.
4: In de 8e finale spelen ze in de nacht van maandag op dinsdag tegen gastland Amerika. De stad Antwerpen opent een rouwregister voor de 5 dodelijke slachtoffers bij de brand op Linkeroever. Er komt onder meer een plek waar mensen bloemen kunnen leggen. De identificatie van de slachtoffers is intussen volop bezig. En ook het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt volop. Mogelijk ontstond die door werken. En een verrassing op het tennistoernooi van Wimbledon, want de Russische Mira Andreeva, die vorige maand nog Roland Garros won, is uitgeschakeld. Ze verloor in 3 sets van de Tsjechische Barbora Krejčíková. De dag start zonnig met vanaf de kust kans op een regenbui en veel wind. Temperaturen tot 23 graden. Vanaf morgen meer zon en weer een paar graden warmer tot een graad of 25.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het is onze Rode Duivels gelukt. Ze staan in de achtste finales op het WK voetbal. Ze wonnen gisteravond met 3-2 van Senegal. Tot de 86e minuut stonden de Duivels 0-2 achter. Pas in de laatste minuten van de verlengingen scoorde kapitein Yuri Tielemans de winning goal van op strafschop.
4: In het algemeen hebben we een goede wedstrijd gespeeld nu. Als je ziet naar de goals, was er ook heel veel kwaliteit. Voor de twee goals kunnen wij wat beter doen. Wij moeten een beetje analyseren en die fouten eruit halen. Vooral voor de volgende wedstrijden.
3: Ook voor de supporters was het bang afwachten tot het einde. Een schok van opluchting trok door ons land, ook op de dageraadplaats in Antwerpen.
5: Ik kon me bijna niet geloven. Ik was zo blij.
6: Waanzinnig gewoon. Ik had het niet verwacht.
7: We hebben 3 goals gezien. Dat is het belangrijkste. Fantastische wedstrijd. Onverwacht, maar toch blijven volhouden en ervoor gaan.
8: En dat is typisch België. Telkens doen ze het toch. Dat maakt mijn hart echt warm. Big Rom, I love you.
3: Ja, voetbalanalisten zijn kritischer voor de Duivels. Een analyse door sportjournalist Jarno Berto.
9: Het was een heel slechte wedstrijd van België. Het tactisch plan, daar staat voor mij toch een vraagteken achter. Een verzameling aan vreemde wissels, onder meer de Bruyne al heel vroeg naar de kant. In minuut 84 leek het er niet op dat ze hier nog zouden zitten. Het hoofd van Rudy Garcia lag eigenlijk al op het kapblok, maar Yuri Tielemans zei ho, ho, ho.
3: Want ze spelen dus de achtste finales in de nacht van maandag op dinsdag tegen gastland Amerika. Dat won vanmorgen met 2-0 van Bosnië-Herzegovina. De stad Antwerpen opent een rouwregister voor de 5 dodelijke slachtoffers bij de brand op Linkeroever gisteren. Er komt onder meer een plek waar mensen bloemen kunnen leggen. De identificatie van de slachtoffers is intussen volop bezig. Het is ook nog altijd onduidelijk hoe die brand kon ontstaan. Mogelijk liggen werkzaamheden aan het gebouw aan de oorzaak. Dat zegt de syndicus van het gebouw, Benny Geerts.
10: Er moest een elektrisch bord geplaatst worden. En toen heeft men natuurlijk gaten moeten boren. En bij het boren van een van die gaten is een leiding geraakt in de schacht. Een waterleiding. En toen heeft men proberen het water af te zetten. En toen men terugkwam en men dat aan het opkuisen was, heeft men gezien dat daar vonken uit begonnen springen. En we vermoeden dat dat de oorzaak is van de brand.
3: Een branddeskundige van het parket onderzoekt dat nu. Bij de brand kwamen 5 mensen om het leven. 16 anderen raakten gewond. En we eindigen het nieuws hoe het begonnen zijn met de Rode Duivels. Want die hebben gisteren niet in hun rode truitjes gespeeld, maar in de blauw-roze Magriet-truitjes. Dat moest van de FIFA omdat ze anders in het rood zouden spelen tegen het groen van Senegal. En die twee kleuren zijn moeilijk te onderscheiden voor mensen die kleurenblind zijn. Of het nu door de truitjes komt dat ze gewonnen zijn, dat zal de volgende wedstrijd duidelijk moeten maken. De dag start zonnig met vanaf de kust kans op een regenbui en veel wind. Temperaturen tot 24 graden. Morgen opnieuw zonnig tot een graad of 25. Ook het weekend wordt zomers met zondag opnieuw meer wolken en kans op een bui.

Very good morning, summertime 2026. Vroeger waren wij jaloers van de hete zomer in het zuiden van Europa. Maar dat is voorbij. We weten nu wat dat is en dat is tof. Glen Campbell. Het zijn de

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Wacht eens, wat is dat ding?
2: Instappen.
1: Frameloze deuren en dat scherm.
2: Gordel om.
1: Hoeveel pk heeft dit ding?
2: Genoeg.
1: En waar kan ik er een vinden?
2: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
3: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
4: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
5: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
6: Klein Duimpje in Veerle-Laakdal is uw woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
7: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Solden vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veilse Metten. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betaling.
6: Klein Duimpje, Veerledorp 71, Veerle-Laakdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
7: Volg ons op Facebook.

0: Dit is een muziek, uw Radio Demerstad. De beste disco in town en ook de beste radio- en karaoke-show in town. Je hebt toch meegedaan, hè? Prima. De Richie Family. Familie overigens van de Village People, zelf de producers. En het toeval wil dat het wat een triest verhaal is vandaag in de best disco in town. Want de dikke, de flik van de Village People, de Willis, is overleden. Hij werd 74 jaar.
1: Emma was

0: Cluzo en California. Is dat nog niet woke genoeg, Californië, om mee te doen met het Songfestival? Canada wel, hè? Ja, we hebben onze les niet geleerd door Israël erbij te sleuren bij Europa. Vanaf volgend jaar is Canada dus ook bij Europa. Ja, schrijf het op.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today.

De machtige, de mighty, Mighty Joe van de Shocking Blue. Uit de dagen van Venus, I Am Your Fire. Dat brengt ons in Nederland en sorry dat ik het zeg, maar daar moet je zijn. Want ik lees nu dat Colruyt uitpakt met Belgische mosselen. Allemaal goed en wel, maar ik blijf erbij dat je de beste mosselen kan eten in Filipijn. Dat is een klein plekje, net over de grens in Zelzate, vlakbij Sas van Gent, in Zeeland, jawel. Ik heb daar geen frang aan, maar het zijn wel de beste. En we blijven in Nederland met Spargo en You and Me.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: game.
1: Nee, maar het is waar. If you can make it there in Kortenaken, dan kan je het overal hoor. Zondag van 1 tot 5 nodigt Helios aan het moment in Averboden uit voor een zonnekijkdag. Je krijgt telescopen ter beschikking om de zon waar te nemen. Nee, je mocht die niet meedoen naar huis. Nee, natuurlijk niet. Inclusief de zonnevlekken en zonnevlammen. Gratis deelname. En Munt begint ook alweer te voetballen. Ja, absoluut. Gisteravond zijn ze begonnen. Testsport, Tessenderlo tegen Sint-Truiden. Maar dat is te laat. Nee, daar kunnen we niet naartoe. Nee. Dit is W en Please Don't Go.

0: een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en één.

0: Eenvoudig afwasbaar, geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
1: Heiligenbormstraat 30, Alke.
2: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
3: Ja, ik zie alles hoor.
4: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
3: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
4: Maar goed voor mij.
0: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
2: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
0: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
2: Zie je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.

0: Goedemorgen, het festival begint vandaag, vanaf vandaag met iets nieuws. Met food pairing namelijk. Als er een liedje passeert waarbij voedsel kan genuttigd worden, dan vermelden wij dat graag. En bij dit liedje van Labelle hoort crème fraîche. Zo een bus dat je kunt spuiten zo. Hè? Ja.
1: Uitleggen, hè?

Peter Koolewijn, de KL204 Als ik God was. Ook bij dit liedje hoort de enige food pairing. Bij dit liedje kan namelijk een paix-dieu genuttigd worden. Let wel voorzichtig, geen twee, want het is wel 10%. Hè? It's a

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Rode Duivels staan in de achtste finales van het WK voetbal. Ze wonnen gisteravond met 3-2 van Senegal na een rollercoaster van een match. Want tot de 86e minuut stonden de Duivels 0-2 achter. De winnende goal kwam pas aan het einde van de verlengingen, dankzij kapitein Yuri Tielemans, die ook al de eerste goal scoorde.
4: In het algemeen hebben we een goede wedstrijd gespeeld nu. Als je ziet naar de goals, was er ook heel veel kwaliteit. Voor de twee goals kunnen wij wat beter doen. Wij moeten een beetje analyseren en die fouten eruit halen. Vooral voor de volgende wedstrijden.
3: Voetbalanalisten zijn kritischer voor de Duivels. Sportjournalist Jarno Berto zat in het stadion.
5: Het was een heel slechte wedstrijd van België. Het tactisch plan, daar staat voor mij toch een vraagteken achter. Een verzameling aan vreemde wissels, onder meer de Bruyne, al heel vroeg naar de kant. In minuut 84 leek het er niet op dat ze hier nog zouden zitten. Het hoofd van Rudy Garcia lag eigenlijk al op het kablok, maar Yuri Tielemans zei ho, ho, ho.
3: Bij de supporters in ons land was de ontlading in elk geval groot.
6: Telkens doen ze het toch. Big Rom, I love you.
7: Ik kon me bijna niet geloven. Ik was zo blij.
6: Het zijn de meest jullie Belgen ter bestaat. Echt super fantastisch.
8: Heel veel ontlading, denk ik. En een gevoel toch wel van euforie.
6: Het is echt ongelooflijk. Die Belgen, dat is altijd zo. Hè. Echt een tricolore. Ik slaap daarmee.
3: Maandagnacht mag de vlag van onder zijn kussen, want dan speelden de Duivels hun achtste finale tegen de VS. Dat won vanmorgen met 2-0 van Bosnië-Herzegovina. Huizen met een kleine tuin worden steeds populairder. Ze geraken gemiddeld 12 dagen sneller verkocht, ongeacht het EPC-label of de locatie. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van zoekertjesplatform Spotto. Je hoort voorzitter Willem de Gol.
9: We merken dat de Vlaming heel veel belang hecht aan zijn tuin, maar die heeft steeds minder en minder groene vingers. We zien heel veel mensen die niet de tijd of de goesting hebben. Je merkt ook, er zijn heel veel mensen die bijvoorbeeld gaan flexijobben. Dus ze willen eigenlijk, als ze thuis zijn, volop kunnen genieten van hun tuin, maar daar niet meer de lasten van dragen.
3: Door de populariteit stijgt de vraagprijs ook zo'n 3 keer sneller dan die van woningen met een grote tuin. En in Oekraïne zijn zeker 5 mensen gestorven bij Russische luchtaanvallen. Dat meldt de burgemeester van Kiev. 34 anderen raakten gewond. Onder meer een hotel is helemaal vernield, net als een groot appartementsgebouw. Het zou een van de zwaarste aanvallen zijn sinds de start van de oorlog in 2022. En Céline Dept had vorige week het meest bekeken YouTube-kanaal ter wereld. Dept is een Belgische influencer en maakt filmpjes over voetbal. In haar video's zijn vaak wereldsterren te zien, zoals Cristiano Ronaldo of Erling Haaland. Vorige week haalden ze meer dan 1,1 miljard views. Dat is zelfs meer dan de beroemde YouTuber Mr. Beast. Céline Dept is 26. De dag start zonnig met vanaf de kust kans op een regenbui en veel wind. Temperaturen tot 24 graden. Morgen opnieuw zonnig tot een graad of 25. Ook het weekend wordt zomers met zondag opnieuw meer wolken en kans op een bui.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Stan the Gunman. Laat ons hopen dat dat geen misdadiger is, maar een of andere brave flik, hè. Zo een of andere ICE eventueel, hè. Hang the Knife and the Jets, een hele goede morgen.

je doet dat via alle frequenties van Radio Demerstad. De bedoeling van dit programma is van u wakker te maken. Er zijn zelfs mensen die hun wekker niet moeten zetten bij dit programma. Die zijn gewoon zo op van de zenuwen, zo, hè? Echt, dat ze zeggen. Croc Robin, hou u klaar. Het is aan u om mee te zingen. Het is The Promise You Made.

0: nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar, dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij de Kessel is uw mazoetank in goede handen. De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
3: Ontdek meer op solarassistance.be.
4: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
5: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.

0: profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: Rod Stewart, vannacht ben ik van u. Ja, maar dat zal geen vette zijn. Want ik zag recent dat hij tijdens een optreden zelfs aan de zuurstofles moest gaan hangen. Stelt er dus niet te veel van voor, hè? Dit is Gérard de Norman, Gérard Le Normand. Met zijn snack, hè, met zijn boot, hè. Si j'étais président.
1: Il était

0: Digitec President. Dat zou ik nu eens echt niet willen zijn zien, want dat is geen cadeau, hè. Zelfs premier niet, hè. Want bij ons moet je dan een driedelig pak dragen als je premier bent, hè. En ik hoor dat die vrouw van hem dan al zeggen, hé, maar Bart, je gaat zo toch niet vertrekken, want uw schoenen passen niet bij uw vest. Jammer, jongens, maar dat is miserie gevraagd, hè.
1: What a difference a game makes. 24 little hours.

0: Ai, zegt hij. Ai, oei. Ai, no corrida.
1: Is dat een probleem voor iemand?
0: Anders pas ik dat aan. Ik denk het niet, hè. Wij hebben daar niet. Wij hebben daar geen problemen mee, hoor. Het was Quincy Jones. Zaterdag vanaf 14 uur viert de wijk Lobos Koestraat in Scherpenheuvel haar zomerfeest. De IJzer en Demerlaan worden een petanqueplein. Om 15 uur begint de Crazy Bingo.
1: Bingo!
0: En om 18 uur is er volksdans en tegen 20 uur treedt Music Time op. Voor kinderanimatie en een springkasteel is eveneens gezorgd. Goed gedaan. Nog zaterdag van 16 tot 22 uur gaat de Loterbol opnieuw open in de Michel Thijs Straat in Diest. Tijdens de rondleiding verneem je meer over de productie van diverse bieren. Groepen spreken best online af. Dat die mensen daar niet door de ganse bende worden overvallen, hè? Sorry en share op Radio D.

een wonder van Stef Bos. En dat heb je nodig als je heilig wil verklaard worden. Zo denk ik dat ooit op termijn Louis Neefs zal heilig verklaard worden. Want die heeft zo een wonder mogen beleven. Hè? Want die zag ooit twee beren broodjes smeren. Oh, wat een wonder. Ja, maar zoek ze maar, hè, want je kunt naar Antwerpen, naar een dierentuin gaan of naar Paradijsa. Maar dat kunnen de beren daar niet, hoor.

0: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 plopsa euro passen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
4: De zomer is hier.
5: Zomerradio.
4: En dat hoor je.
6: De zon en de muziek.
4: Radio Demerstad.

Baby makes a blue jeans talk. En er zijn altijd maar meer vrouwen die dat proberen, heb ik in de gaten. Maar dat gaat dus niet voor iedereen, want er zijn vrouwen die even breed zijn als dat ze hoog zijn. Die kunnen dat niet, dat zijn de bolides. Hè? Dat gaat niet.

0: mezelf. Ik pijnig dan mijn hersenvlies.
1: Ja, ik pijnig het wel met mate uiteraard, want het mag ook niet ontsteken. Want anders kan ik morgen niet terugkomen en dat zou jammer zijn. Hè? Vanaf 7 uur het Festival der Vloemen.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Analisten zijn kritisch voor onze Rode Duivels. Ze wonnen gisteravond wel met 3-2 van Senegal en staan in de achtste finales. Maar analisten zijn het er dus over eens dat Senegal wel domineerde. Ze noemen onze winst zelfs een mirakel. Ze zagen veel toeval, weinig druk en veel foute passes. De bondscoach moet zijn tactiek herdenken. Dat vindt ook sportjournalist Jarno Berto ter plaatse.
4: Het hoofd van Rudy Garcia lag eigenlijk al op het kapblok, maar Yuri Tielemans zei ho, ho, ho. Want over 5 dagen is er alweer een match in om naar uit te kijken tegen het gastland Amerika. En Trump komt, is ons gezegd. We hebben de lat voor de bondscoach op de kwartfinale gelegd. Wel, die lat ligt daar nog altijd, want dat is nog altijd haalbaar.
3: De Duivels spelen maandagnacht tegen de VS hun 8e finale. Volgens diezelfde analisten is dat zeker een haalbare kaart. Huizen met een kleine tuin worden steeds populairder. Ze geraken gemiddeld 12 dagen sneller verkocht, ongeacht het TPC-label of de locatie. Dat ziet zoekertjesplatform Spotto. Je hoort voorzitter Willem de Gol.
5: We merken dat de Vlaming heel veel belang hecht aan zijn tuin, maar die heeft steeds minder en minder groene vingers. We zien heel veel mensen die niet de tijd of de goesting hebben. Je merkt ook, er zijn heel veel mensen die bijvoorbeeld gaan flexijobben. Dus ze willen eigenlijk, als ze thuis zijn, volop kunnen genieten van hun tuin, maar daar niet meer de lasten van dragen.
3: Door de populariteit stijgt de vraagprijs ook zo'n 3 keer sneller dan die van woningen met een grote tuin. In Oekraïne zijn zeker 5 mensen gestorven bij Russische luchtaanvallen, dat meldt de burgemeester van Kiev. 34 anderen raakten gewond. Onder meer een hotel is helemaal vernield, net als een groot appartementsgebouw. Het zou een van de zwaarste aanvallen zijn sinds de start van de oorlog in 2022. En in het zuiden van Frankrijk is gisteren een grote natuurbrand uitgebroken, niet zo ver van Narbonne, dat meldt de brandweer. Zo'n 600 hectare natuur is al verwoest. Door de hitte en de hevige wind kan het vuur zich snel verspreiden. Er zijn meer dan 400 brandweermannen en vrouwen ter plaatse om de brand te blussen. Verschillende wegen zijn daar ook afgesloten. De dag start zonnig met vanaf de kust kans op een regenbui en veel wind. Temperaturen tot 24 graden. Morgen opnieuw zonnig tot een graad of 25. Ook het weekend wordt zomers. Met zondag opnieuw meer wolken en kans op een bui.

0: meisjes begonnen hun zangcarrière als de Nolan Sisters. Nou, zo werden de eerste liedjes opgenomen, maar later kwam er een haar in de boter te liggen en op de hoezen kwam dan te staan de Nolans. En uit die periode komt deze classic, I'm in the mood for dancing. We spreken dan over het begin van de jaren 80. Het is donderdagmorgen 9 uur voorbij. We zijn 2 juli. I'm in the mood for the classics. Classics
1: at work. Dirk Smeets, van 9 tot 11.
0: Pas op, nog zo'n ingewikkelde kwestie. Vandaag wordt Jerry Hall 70 jaar. Jerry die trouwde in de jaren 90 met een zekere Mick Jagger van de Rolling Stones. Maar Jerry was op dat moment eigenlijk al samen met Brian Ferry van Roxy Music. De vraag is alleen, hadden ze het geweten van elkaar? Zullen wij het vandaag bij de verjaardag houden? Dat lijkt me nog het simpelste te zijn. Van harte gefeliciteerd. Vooral degenen die jarig zijn op 2 juli.

0: Klein Duimpje in Veerle-Laakdal is uw Woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
1: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Solde vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veilse Metten. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betalende klant.
0: Klein Duimpje, Veerle Dorp 71, Veerle Laakdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
1: Volg ons op Facebook.
2: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

0: Een vrolijke, aangename donderdag voormiddag. Radio Demerstad in de wagen, thuis en op de werkvloer. Luisa Fernandez, een ondernemer uit Sint-Truiden, gaat voor zijn verjaardag de klanten trakteren op een gratis rit op de kermis. De stad Leuven en supermarkt Albert Heijn die gaan de overlast aanpakken van de verkeerde geparkeerde fietsen op de Bondgenotenlaan. En Fraudstop moet je beschermen tegen phishing door de toegang tot je pc-banking of je bank-app meteen te blokkeren als er iets gebeurt. Daar gaan we straks over praten in de koffiecorner om 10:15.
1: Classics at Work. Met Dirk Smeets.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Radio Deeuwestad. Radio. Cycles.

0: Dat was de man die ook zorgde voor die zomerhit You Can Get It If You Really Want. Een meezingertje op de werkvloer. Easier Lights stond in de hitparade ruim 57 jaar geleden. Je hoorde Desmond Dekker bij Radio Demerstad.
1: De werkvloer.
0: Het Amerikaanse couriersbedrijf UPS wil in ons land meer dan 500 banen schrappen. UPS in België wil tot 500 banen schrappen, voornamelijk in Diegem bij Brussel en mogelijk ook in het depot in Lummen. Meer dan de helft van de ongeveer 800 werknemers zouden daardoor getroffen kunnen worden. De directie wil mogelijk vaste contracten gaan vervangen door goedkopere freelancers. De komende weken is er overleg gepland tussen de directie en de vakbonden, maar het is toch een onzekerheid die er is op de werkvloer net voor de zomervakantie.
1: De werkvloer.
0: Na 40 jaar gaat de stripwinkel Gobelijn in Leuven verhuizen. De strips die worden overgebracht van de Mechelse straat naar het Ladeuzeplein. De officiële opening van de nieuwe vestiging is op 11 juli. Van 6 tot en met 10 juli gaat de winkel sluiten voor die verhuis. Op de nieuwe locatie zullen er ook extra evenementen georganiseerd worden en workshops. En komt er ook een nieuw logo van Gobelijn. Terwijl de passie voor de strips uiteraard behouden blijft.
1: De werkvloer. Classics at Work. Dirk Smeets van 9 tot 11.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen.

0: Tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnel Service van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbyster kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnel Service van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
2: Classic hits. Altijd en overal. In Vlaams-Brabant en Limburg.

Hier hoor je de verhalen over ondernemers, over handelszaken, over bedrijven in Limburg en Vlaams-Brabant. Altijd met een lach en een traan. Dit was een heel ander verhaal. Het komt uit een boek uit 1980. Robert Palmer en Johnny and Mary. Weet je nog dat ik vorige week vertelde dat heel toevallig de zwembaden van Diest, Aarschot en Leuven gesloten werden vanwege het jaarlijks onderhoud? Maar ze zijn allemaal weer open, hè, sinds vorige week maandag. Ja, en volgende vrijdag dan ben je zelfs van harte welkom in het zwembad in Diest, want daar wordt een waterparcours opgebouwd met klim, klauter, glij- en springpartijen over de opblaasbare junglebaan die er in het zwembad gelegd zal worden. Goh, dat wordt een pretdag, hè? Vrijdag 3 juli van 10 tot 5 in het stedelijk zwembad in Diest. En volgende zondag dan wordt er tussen 11 en 2 door de koninklijke fanfare de Eendracht een restaurantdag gehouden in zaal Mardijk in Versbeek. En daarvoor kan je nog altijd reserveren. Die bestelling die kan je doorgeven online via de Facebookpagina van de koninklijke fanfare de Eendracht uit Molenbeek, Versbeek. En eventueel afhalen kan dus in zaal Mardijk in Versbeek volgende zondag, en dat tussen 11 en 2. Dit is Katharina en de Waves.

0: andere bikinis die we zagen op het strand en andere teenslippers. Het was 1966, maar het was even hot time als nu. Ja, het was summer in the city.
1: De werkvloer.
0: De stad Leuven en supermarkt Albert Heijn die gaan de overlast van de verkeerd geparkeerde fietsen op de Bontgelotenlaan aanpakken. Er komt krijtspray en informatiemateriaal om de fietsen correct te gaan parkeren. Ja, het moet daar allemaal op een fatsoenlijke manier gaan gebeuren. Ze willen die overlast aanpakken om blinden en slechtzienden meer comfort te geven. De bestaande fietsenstalling blijft beperkt tot 30 plaatsen. De fietsers die kunnen hun fiets parkeren in de stallingen in de Jan Stassstraat. Ja, 30 plaatsen voor een fiets te parkeren, dat heeft ook te maken omdat die fietsstalling gedeeld wordt met fitnesscentrum Basic Fit. Maar de stad Leuven en de supermarkt Albert Heijn hebben goede intenties. Zometeen het nieuws van bij ons op Radio Demerstad. Een hele fijne donderdag voormiddag.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Het NZ Diest heeft de European Healthcare Design Award gewonnen met zijn nieuwe campus aan de Verversgracht. De prijs bekroont innovatieve ziekenhuisarchitectuur. De jury waardeert vooral het ontwerp dat de zorg en de natuur met elkaar verbindt. Vanuit het ziekenhuis hebben patiënten zicht op de Demer en het omliggende groen. En dat zorgt voor rustgevende omgeving, waardoor ze zich dankzij het unieke ontwerp minder in een ziekenhuis voelen. Het Schlagerfestival trekt in 2027 opnieuw naar de Trixo Arena in Hasselt, dit keer voor een jubileumeditie. Het grootste meezingfeest van Vlaanderen viert dus volgend voorjaar zijn 20e verjaardag en kiest resoluut voor het thema Disco Fever. Op zaterdag 20 maart, zondagnamiddag 21 maart en zaterdag 27 maart wordt de Trixo Arena in Hasselt omgetoverd tot één grote discotheek vol glitter en discobollen. Ja, we zijn goed op tijd, maar je kan het maar beter nu al in je agenda zetten.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Brussel Expo maken op dit moment zo'n 7000 studenten het toelatingsexamen geneeskunde. Het examen gaat voor het eerst weer door op één locatie en met pen en papier. Nadat er vorig jaar gefraudeerd werd met ChatGPT.
5: Ik vind dat wel beter dan op computer. Het is ook voor iedereen gelijk, op dezelfde locatie. Voor iedereen dezelfde kansen.
6: Heel zenuwachtig. Je hebt maar één kans, ja. En er doen superveel mensen mee, dus we zullen zien.
4: En de examencommissie neemt nog meer maatregelen.
7: Dat wil zeggen dat we zowel op zichtbare als onzichtbare manier fraude zullen detecteren. Zij mogen geen enkel eigen materiaal mee binnennemen en ook een smartwatch of horloge moeten thuisgelaten worden.
4: Aan de opleiding geneeskunde kunnen maar 1878 studenten starten, degene met de beste punten. Morgen is er ook de toelatingsproef voor tandarts, zaterdag die voor dierenarts. Wie een masterdiploma haalt, heeft de beste kansen op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit het schoolverlatersrapport van VDAB in het Nieuwsblad. Opvallend ook tuinaanleggers en vrachtwagenchauffeurs vinden snel een job. Die scoren beter zelfs dan bijvoorbeeld biologen of geschiedkundigen. Je kan trouwens al een opleiding tot vrachtwagenchauffeur volgen vanaf het vijfde middelbaar, nog voor je rijbewijs op zak hebt dus. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een regenbui vanaf de kust en veel wind. Temperaturen tot 24 graden. Morgen opnieuw zonnig tot een graad of 25. Ook het weekend wordt zomers met zondag opnieuw meer wolken en kans op een bui.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Een streepje filmmuziek op donderdag voormiddag. Een aangename terugblik naar het midden van de jaren 80, naar Back to the Future. Op de soundtrack van de film stond deze Huey Lewis and the News, The Power of Love, hoorde je.
1: Classics at Work.
2: Van 9 tot 11, met Dirk Smeets.
0: Ja, je hoorde het net in het regionale nieuws. Nog niet zo lang geleden opende Albert Heijn een vestiging daar op de Bondgenotenlaan in Leuven. De mensen waren blij dat de supermarkt terug in de stad kwam, maar het staat er vol geparkeerd met fietsen. Ze liggen tegen de grond, ze staan scheef geparkeerd en ze willen nu het comfort voor de blinden en slechtzienden verhogen. Ja, ze gaan die overlast nu aanpakken samen met de stad Leuven. Ze hebben daarbij goede intenties en ze rekenen natuurlijk ook op die goede intenties van de bezoekers van de supermarkt. De zomer in Limburg en Vlaams-Brabant, Copacabana. Daar staan we en daar zitten we met Barry Manilow.

0: tweedehandswagen?
1: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
0: Groep Govaert. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
0: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
0: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
0: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
0: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
2: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
2: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
4: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
5: Solar Assistance to the rescue!
6: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
4: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
6: Ontdek meer op solarassistance.be.
7: Te droog in de zomer. Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
6: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.

0: Ja, eerlijk gezegd, dat gebeurt ook niet zo vaak, hè? Dat de koffiepauze begint met rock'n'roll uit het midden van de 70s. Wat was dat? En Tiger Feet. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders uit Hasselt en de bankenfederatie Fin die lanceerde vorige week Fraudstop. Daar heb je toch al eens iets over gelezen of gehoord op de radio of gezien op televisie. Wel, dat is een centraal telefoonnummer dat je nu kan bellen, waarop slachtoffers dus van phishing terecht kunnen om in één telefoontje de toegang tot hun pc-banking en hun bankapp op de smartphone meteen kunnen laten blokkeren. Eén telefoontje is dus nu genoeg om alles te laten blokkeren. Tot nu toe moest dat nog vaak via je eigen bank gebeuren en kon Cardstop enkel de betaalkaarten blokkeren. Dat is dus nu allemaal vereenvoudigd. Voortaan kan dat dus tegelijkertijd en op één en hetzelfde telefoonnummer 078 170 170. Classics at work.
1: Dirk Smeets van 9 tot 11.

0: In datzelfde jaar scoorde hij ook die nummer 1 met Piazzadora, When the Rain Begins to Fall. Sweetest, sweetest was dat, Jermaine Jackson.
1: Classics at work, Dick Smees.
0: Volgende zaterdag dan start de Ronde van Frankrijk. En hoe vreemd het ook mag klinken, die vertrekt in Barcelona, in Spanje. Kerry Hall is vandaag jarig, ze viert haar 70ste verjaardag. Dat vertelde ik daar straks al. Nu ze trouwde met Mick Jagger van de Rolling Stones. En toen was ze eigenlijk al bij Brian Ferry van Roxy Music. Ja, maar pas op, hè. Nee, ingewikkelder als dat gaat het vandaag echt niet worden.

0: ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
2: Wacht eens, wat is dat ding?
3: Instappen.
2: Frameloze deuren en dat scherm.
3: Gordel om.
2: Hoeveel pk heeft dit ding?
3: Genoeg.
2: En waar kan ik er een vinden?
4: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 kilometer elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
5: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg, 160.

0: zomer zit in je radio. Dit is Demerstad in Limburg en Vlaams-Brabant. Monking Bird Hill. Twalala.
1: Classics at work.
0: Vandaag beginnen in Hoogen de kermisdagen. Hoogen bij Geetbed. Deze namiddag om 2:00 begint de seniorennamiddag. Vrijdagavond is er een afterwork party en zaterdag om

half 1 gaat de eerste loopwedstrijd van start. Zondag kan je dan meewandelen met de groep. En afsluitend is er nog een barbecue. De kermisdagen in Hogen bij Geet Bets. En volgende zondag vanaf 8 uur 's morgens organiseert Raak Zichem en Keiberg vanuit Zaalmunten in Zichem een bewegwijzerde wandel- en fietstocht. De wandelaars die kunnen op pad tot 3 uur in de namiddag voor een traject dat ze zelf mogen kiezen. En dat is ook zo voor de fietsers, maar die kunnen dan nog vertrekken tot 1 uur in de namiddag. Volgende zondag. Alle activiteiten in de vakantiemaanden kan je terugvinden op www.radiodemerstad.be en dan doorklikken naar agenda. Zij stonden vorig weekend op de agenda van het festival Life is Life en dat op het Middenvijverpark op Linkeroever in Antwerpen. Suzanne en Freek waren in ons land. Het was een gouden avond. Als je mij

0: Vorige vrijdag is de concertfilm van Simply Red op de markt gekomen. Holding Back the Years. Eigenlijk een cadeautje naar de fans voor hun 40-jarige carrière. De film zelf is verkrijgbaar op DVD en Blu-ray. De muziek is verkrijgbaar op 2 cd's en 3 lp's.
1: De werkvloer.
0: Nog niet zo lang geleden opende Albert Heijn een nieuwe supermarkt. En dat op de Bondgenotenlaan in Leuven, waar het staat er vol met fietsen. En ze gaan die overlast nu aanpakken, samen met de stad Leuven. Reisbureau De Blauwe Vogel uit Sint-Truiden gaat de klanten op 12 juli trakteren op een gratis ritje op de kermis. De zaakvoerders zijn jarig en ze willen zo hun klanten verrassen. Wij gaan dat nu doen met een aperitiefje. Hey Kurt, daar zijn we klaar voor tussen 11 en 12. Ik wens je een drug luck holiday, want daar zijn we gisteren aan begonnen, aan de zomervakantie. Een hele fijne

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: 6 op 10 aannemers in de provincie Oost-Brabant verwacht dat ze minder winst zullen maken op dezelfde activiteiten als vorig jaar, blijkt uit onderzoek van VOCA en MBeeld, de federatie van bouwbedrijven. Vooral voor kleinere bedrijven is dat een probleem, want minder winst wil ook zeggen een kleinere financiële buffer. Vorig jaar gingen nog 464 bouwbedrijven failliet. Volgens VOCA en MBeeld toont het onderzoek aan dat de hogere overheden in ons land dringend maatregelen moeten nemen om de bouwsector een impuls te geven. Zo zegt 60% van de bouwbedrijven dat vergunningsprocedures te traag en onvoorspelbaar zijn. 85% van de bedrijven vraagt om bij de aankoop van een nieuwbouwwoning een btw-tarief te hanteren van 6 in plaats van 21%, om zo meer opdrachten binnen te kunnen halen. Verschillende zorg- en welzijnspartners in Sint-Truiden hebben een charter ondertekend om dakloosheid bij kwetsbare inwoners te helpen voorkomen. Met het engagement willen de betrokken organisaties vermijden dat mensen na een verblijf in een zorginstelling, opvangvoorziening of detentie zonder opvang of woonst op straat terechtkomen. Daarom engageren de partners zich om woonproblemen sneller te signaleren, uitstroom uit voorzieningen beter voor te bereiden en samen te zoeken naar tijdelijke of duurzame woonoplossingen. Ook tijdens de weekends en crisissituaties moet er extra aandacht zijn voor mensen die dreigen uit de boot te vallen.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Wie in een groene buurt woont, heeft minder nood aan psychologische hulp. Dat blijkt uit een onderzoek van de Christelijke Mutualiteit. Voorzitter Luc van Gorp.
5: We weten al veel langer dat natuur bijdraagt tot gezondheid. Ik denk alleen maar gewoon aan het maken van wandelingen in de natuur, waardoor dat je op een andere manier met je hartritme enzovoort omgaat om tot rust te kunnen komen. Zeker in de hectiek, zeker in de warmtefront waar we nu mee geconfronteerd worden. En het is uiteindelijk daarom dat we ook wel heel veel aandacht maken voor het klimaatbeleid.
4: Op de Heizel in Brussel maken zo'n 7000 studenten het toelatingsexamen geneeskunde. Het gaat voor het eerst weer door op één locatie en met pen en papier na fraudepogingen vorig jaar met ChatGPT. En de examencommissie neemt nog meer maatregelen. Jonas Brouwers.
6: Dat wil zeggen dat we zowel op zichtbare als onzichtbare manier fraude zullen detecteren. Zij mogen geen enkel eigen materiaal mee binnennemen en ook voor een smartwatch of horloge moeten thuisgelaten worden.
4: De 1878 studenten met de beste punten mogen aan de opleiding starten. Morgen is er het examen voor tandarts, zaterdag voor dierenarts. En in het noorden van Duitsland zijn 2 mensen overleden bij een brand in een ziekenhuis en zeker 34 anderen raakten gewond. De brand lijkt ontstaan op het dak van het radiologiegebouw. Patiënten en personeel daar werden geëvacueerd. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een regenbui vanaf de kust en veel wind. Temperaturen tot 24 graden. Morgen opnieuw zonnig tot een graad of 25. Ook het weekend wordt zomers. Met zondag opnieuw meer wolken en kans op een bui.

Hey, goedemorgen allemaal. Dit is het programma Aperitief bij Radio Demerstad. Wij doen het van maandag tot vrijdag tussen 11 en 12. Uiteraard hier bij Radio Demerstad met weer heel veel leuke classics. Ook in dit uur. Blijf dus zeker mee.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award winning.

Abstract, nailstyling en more. Abstract. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Abstract. Looking good. Check abstractshop.be. Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.

dus dat heet zo'n typische Amerikaanse radioplaat. Dan Henley, die hadden we met The Boys of Summer bij Radio Demerstad. Dan Henley, geboren in Texas, is een rockmuzikant. En hij was destijds de leadzanger van The Eagles. Die ken je onder meer van One of These Nights, Desperado, Hotel California. Later deed hij het helemaal solo, onder meer dus met The Boys of Summer, die we nog eens voor je draaien. Straks komen de informatiefjes eraan. Eerst nog Fleetwood Mac met Don't Stop Thinking About Tomorrow. Eerst dit hier, Tina Turner. And I Don't Wanna Lose You.

Dit keer de uitvoering van de Amerikaanse Bonnie Pointer van deze I Can Help Myself bij Radio Demerstad. Goedemorgen allemaal. Van donderdag 2, vandaag dus tot en met woensdag 8 juli, vindt in Geetbets aan de Hogenstraat de Hogen Kermis plaats. Donderdag, vandaag om 2 uur, begint de seniorennamiddag. Vrijdag dan vanaf 18 uur is er een after work party en zaterdag om 12:30 in de middag gaat de loopwedstrijd van start. Zondag kan ik vanaf 10 uur de wandelschoenen aantrekken en om 17 uur opent de barbecue. Hey, dit is Radio Demerstad. Ik heb mama's jasje. Radio.

0: weer licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
0: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijn Atelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
0: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de Toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
3: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
4: Govaerts Groep. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
5: Opel.

straks vanaf 12 uur de rest van de band die bij Radio Demerstad. Tot 12 uur doen wij het nog met onder meer Pat Benatar. Dat was Love is a Battlefield. En het vrolijke deuntje dat je hoort, dat komt van Ray Parker Jr. Destijds was hij leadzanger van het groepje Radio. Deed het ook helemaal solo. Onder meer met deze A Woman Needs Love, Just Like You Knew.

Er was ooit de Belgische Emily Starr die ooit heeft meegedaan aan het Eurosong met Samson en Delilah. Maar dat heeft eigenlijk helemaal niks te maken met de track van Middle of the Road, die toevallig ook Samson en Delilah heet. Morgen, dan is het vrijdag, dan doen wij het opnieuw tussen 11 en 12 met onder meer het zomerse aperitief van de week. Ik laat u vandaag met onder meer deze uit Nigeria, Shade. En dit is met Hang On To Your Love. Tot morgen.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De slachtoffers van de brand op Linkeroever zijn geïdentificeerd. Het gaat om 5 vrouwen. 4 van hen woonden in het gebouw. 1 iemand was op bezoek bij haar moeder. Journaliste Loranne Stappers staat op Linkeroever.
4: 24 uur na de dodelijke brand op Linkeroever in Antwerpen komen heel wat bewoners de schade opmeten. Helaas mogen heel wat van hen nog niet binnen. De linkerzijde van het gebouw is verboden te betreden omdat het gewoon nog niet veilig is en die is echt wel heel gehavend.
3: Over een uur krijgen de bewoners meer informatie. Elk jaar worden tientallen Nederlandse jongeren seksueel uitgebuit in ons land. Dat heeft het Nederlands Centrum Kinder- en Mensenhandel onderzocht. Volgens hen is er vooral in Antwerpen een groot probleem met tienerprostitutie. De afgelopen 2 jaar gaat het al zeker om 99 slachtoffers. Het centrum pleit voor een betere samenwerking met ons land. De politie heeft op Rock Werchter al verschillende festivalgangers betrapt met drugs. Er werden al mensen betrapt met cannabis, cocaïne en ketamine. Vroeger waren de controles vooral op en rond het festivalterrein, maar nu controleert de politie ook bij aankomst op de camping. En benzinetanken wordt morgen weer wat duurder. Per liter benzine 95 komt er zo'n 4 cent bij. Je betaalt dan tot €1,85 aan de pomp. Voor benzine 98 komt er 7 cent per liter bij en stijgt de maximumprijs tot €1,96 per liter. In Thailand heeft een kind zeker 8 boeddhistische monniken doodgereden tijdens een processie. Het kind deed dat met de camion van zijn ouders, dat bevestigt de politie. De monniken wandelden langs de kant van de weg toen het ongeval plaatsvond. Zeker 10 anderen raakten gewond. En de kans dat u een Maria of een Mark in uw familie hebt is bijzonder groot. Het zijn de meest voorkomende voornamen in ons land. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Stadbel. Ons land telt bijna 97.000 Maria's en 60.000 Marken. Om de lijstjes volledig te maken, bij de mannen staan Jean en Patrick op 2 en 3. Bij de vrouwen Marie en Nathalie. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een regenbui vanaf de kust en veel wind. Temperaturen tot 24 graden. Morgen opnieuw zonnig tot een graad of 25. Ook het weekend wordt zomers met zondag opnieuw meer wolken en kans op een bui.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Voor velen onder ons is de zomervakantie begonnen en dat zijn inderdaad happy days. En die van Forecast wilde dat hier nog eens extra in de verf zetten. Goedemiddag overigens, de donderdagaflevering van de middag is daarmee helemaal in gang gezet.
1: De middag met Patrick van Laar.
0: En met Raymond van het Groenwoud.

drinken is gebleven. Ze hield me overeind. We hebben wel gevreden en dat doen we nog altijd. Joske is een vrouwtje,

hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. Caravan

de zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.

0: In Veerle Laakdal is uw Woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
1: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Solde vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veilse Metten. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betalende klant.
0: Klein Duimpje, Veerle Dorp 71, Veerle Laakdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
1: Volg ons op Facebook.

Zegt u het maar hoor, het komt hier voorbij. Whatever you want, dat was Status Quo. Daarvoor ook nog Gerard Joling vanuit de tijd dat Gerard nog Gerard was. Dat was toen hij deze hit No More Boleros voor ons bracht. Een hele andere tijd als zoals we hem vandaag kennen natuurlijk. Donderdag vandaag dus, tot en met 15 uur kan je vanuit de Vlucht deelgemeente van Schaffen, en dat is dan op zijn beurt weer een deelgemeente van Diest, op stap voor de Berkentocht. En ik vermoed dat dat een tocht doorheen de bossen is.

68 jaar terug in de tijd met deze van de Crickets. En that'll be the day. De dag voor de fanfare van Okselaar is volgende zondag 5 juli. Vanaf 16 uur nodigen ze u uit in haar zaal voor de zomerfeesten. Met het optreden van achterinvolgens de Notengalm uit Rillaar, de Sint-Jansvrienden uit Averbode, Sint-Willy-Brordus uit Meldert en Sint-Lucia uit Engsbergen. Fanfare muziek die u gratis kan gaan beluisteren.

0: zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hier hoor je thuis.

Weet u het nog? Het dubbelfestival Torhout-Werchter. 1982 waren zij daar. De Simple Minds. De top act, mogen we zeggen. Want later zijn ze niet

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbormstraat 30, Alke.
5: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
6: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Ellentricksters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijs

www.vlaanderen.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick & Fix. U wel een trickster met verstand van zaken.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er is meer duidelijkheid over de slachtoffers van de brand in een appartementsgebouw op Linkeroever gisteren. De identificatie is nog aan de gang. Het zijn 5 vrouwen. 3 van hen zijn 54, 80 en 93 jaar. 4 woonden in dat gebouw. 1 vrouw was op bezoek bij haar moeder. Journaliste Loranne Stappers staat op Linkeroever.
4: 24 uur na de dodelijke brand op Linkeroever in Antwerpen komen heel wat bewoners de schade opmeten. Helaas mogen heel wat van hen nog niet binnen. De linkerzijde van het gebouw is verboden te betreden omdat het gewoon nog niet veilig is en die is echt wel heel, heel gehavend.
3: Rond deze tijd is er een briefing over hoe alles nu verder moet. Elk jaar worden tientallen Nederlandse jongeren seksueel uitgebuit in ons land. Dat heeft het Nederlands Centrum Kinder- en Mensenhandel onderzocht. Volgens hen is er vooral in Antwerpen een groot probleem met tienerprostitutie. De afgelopen 2 jaar gaat het al zeker om 99 slachtoffers. Het centrum pleit voor een betere samenwerking met ons land. De politie controleert op Rockwerchter bij aankomst op de camping op drugs om zo een duidelijk signaal te geven. Vroeger waren er vooral controles op en rond het festivalterrein, maar de politie verandert nu dus van strategie. Bij de eerste controles vandaag zijn al mensen betrapt met cannabis, cocaïne en ketamine. Benzinetanken wordt morgen weer wat duurder. Per liter benzine 95 komt er zo'n 4 cent bij. Je betaalt dan tot 1,85 euro aan de pomp. Voor benzine 98 komt er 7 cent per liter bij en stijgt de maximumprijs tot 1,96 euro per liter. En de paus zet 2 priesters en 4 bisschoppen uit de kerk. Ze mogen dus geen vieringen meer doen. Het gaat om heel conservatieve priesters uit Zwitserland die tegen de modernisering van de kerk zijn. Ze hadden 4 anderen tot bisschop benoemd, maar dat mag niet zomaar. Dat kan alleen de paus zelf doen. Het is de zwaarste straf die het Vaticaan kan geven. En meer dan 1,5 miljoen Vlamingen zagen onze Rode Duivels gisteren winnen van Senegal op het WK voetbal. En dat waren enkel de mensen die live keken. Op de kijkcijferpiek waren ze zelfs met 1,7 miljoen. Het is maar de vraag of dat voor of na de memorabele comeback was. De Duivels stonden in de 86e minuut nog 0-2 achter, maar wonnen uiteindelijk met 3-2. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een regenbui vanaf de kust en veel wind. Temperaturen tot 24 graden. Morgen opnieuw zonnig tot een graad of 25. Ook het weekend wordt zomers met zondag opnieuw meer wolken en kans op een bui.

0: Het is wel een beetje vroeg, zeker zo net na het nieuws van 1 uur... om al op zoek te gaan naar dromen. Of tenminste zij die een middaguiltje aan het vangen zijn... zouden kunnen dromen. Hè? Running Down a Dream, dat was Tom Petty en de Heartbreakers. Goedemiddag.
1: De middag. Van 12 tot 2 met Patrick van Laar.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt De Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij De Kessel. Zet je huis.

0: VND in Halen. Kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.
1: Alle vet en alle materialen vind je bij VND in Halen.
2: Van Mossel presenteert... Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
4: Je beleeft een echte zomer, zomer, zomer, zomer, zomer. Met Radio Bemerstad.

en nog minder durven. Don't Take Away the Music, dat was Tavares. Het weekend komt eraan en we kijken alweer een dag verder dan het weekend. Maandag 6 juli vindt in de Senderlo de Prima Gas Classic plaats, met start en aankomst aan sportpark De Voortdijker. De Kids Run van 4 tot 12 jarigen start om 19 uur en de deelnemers aan de jogging over 4 kilometer beginnen eraan om 19:30. De Classic over 10 kilometer gaat van start om 20 uur. Volgende maandag dus naar de Senderlo als u een beetje wil joggen.

The Revival en Down on the Corner ook nog Rockwell en Somebody's Watching Me. Ja, Big Brother is watching you. Tenminste, u luistert naar ons en dan zijn we al heel tevreden, hoor. En de volgende

0: eerst zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Winnaar van het Songfestival 2003. Dat was deze Sertab Erener en het nummer Every Way That I Can. Leuk weetje bij dit nummer is dat het geschreven werd door haar vriend Demir Demirkan. En dat ze met z'n tweeën dus als het ware het Songfestival hebben gewonnen. En bij de volgende mag je weer meezingen. Zoals je dat vanochtend bij Rudy van Vlaanderen gedaan hebt. Er is Bots.

0: tweedehandswagen?
1: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
0: Groep Govaert. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
0: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
0: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
0: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
0: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
2: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een

0: tunnel- of hobbyster kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor tunnelserres Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19. Tunnelserres.be. Van de Voort, maakt het zoals het hoort. Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

0: I'll never let you part. For you're always in my heart.
1: Will you be there? Hij was er altijd in de hitparades, deze Michael Jackson. Afsluiten vandaag met Don Rosenbaum en Swimming into Deep Water. Maar eerder deze week hebben we u daar al eens voor verwittigd. Niet overal zomaar de wateren induiken, hè, want dat kan gevaarlijk zijn. En dan horen we u misschien morgen niet. En dat willen we niet. Tot morgen!

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Het centrum van Diest krijgt een flinke opknapbeurt, want het grote nieuwbouwproject De Passage is voorgesteld dat de Hasselse straat een volledig nieuwe dynamiek moet geven. Op de plek waar het afgelopen jaar versleten panden werden gesloopt, komen nu 37 woningen, 5 handelspanden en een groene verbindingszone. De nieuwe gebouwen houden rekening met het historische karakter van de binnenstad. Zo blijft een beschermde gevel in de straat behouden. Volgens bouwheer Surreal staan duurzaamheid, energie-efficiëntie en wooncomfort centraal in het project. Begin 2028 zou alles klaar moeten zijn. En dan gaan we naar Sint-Truiden. Daar zal men vanaf 1 januari 2027 stapsgewijs een verplicht conformiteitsattest invoeren voor huurwoningen. Met de maatregel wil Sint-Truiden de kwaliteit van de huurwoningen beter bewaken en anticiperen op een gelijkaardige verplichting die op Vlaams niveau in voorbereiding is. Het reglement werd goedgekeurd tijdens de laatste gemeenteraad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Rock Werchter is zo net officieel gestart. Op het hoofdpodium mag de Antwerpse rapper Young Yellow het feestje op gang trappen. En journaliste Demi van den Ede is erbij voor ons.
5: Het was een rustige overrompeling. Niet meteen de mensen die begonnen te spurten naar de mainstage. Vooral op het gemakje binnenkomen bij een beetje gedruppel regen. En dan vanavond zijn de headliners The War on Drugs en Mumford & Sons. Maar heel veel mensen kijken ook uit naar The Prodigy.
4: En de komende dagen staan onder meer The XX, Gorillaz en The Cure nog op het podium. De oorzaak van de brand in een appartementsgebouw op Linkeroever is nog altijd niet helemaal duidelijk. Bij die brand kwamen 5 vrouwen om het leven. Journaliste Loranne Stappers heeft meer details.
6: Parket is een onderzoek gestart naar onopzettelijke brandstichting. Volgens de syndicus, de beheerder van het gebouw, zouden er werken aan de gang geweest zijn gisteren aan de elektriciteit. En is daarbij een waterleiding geraakt en zou zo brand zijn ontstaan in de technische schachten. En heeft die brand in die schachten, is die heel snel verspreid.
4: Maar dat kan het parket dus nog niet bevestigen. En de paus zet 2 priesters en 4 bisschoppen uit de kerk. Ze mogen dus geen vieringen meer doen. Het gaat om heel conservatieve priesters uit Zwitserland die tegen de modernisering van de kerk zijn. Ze hadden 4 anderen tot bisschop benoemd, maar dat mag niet zomaar. Dat kan enkel de paus zelf doen. Het is de zwaarste straf die het Vaticaan kan geven. Bewolkt met hier en daar lichte regen en veel wind, temperaturen tot een graad of 23. Morgen meer zon en rond 25 graden. Het weekend wordt zomers, met zondag opnieuw meer wolken en kans op een bui.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Ik denk dat ik ze van de week nog ben tegengekomen in de frituur bij ons in de buurt. Ik moet zeggen, ze deed dat goed, die China Girl. Nummer geschreven door Iggy Pop en David Bowie. Iggy Pop zette het al op de plaat in 1977, maar die versie haalde de hitparades niet. Dat veranderde in 1983 in de versie van David Bowie. Meteen de eerste plaat in onze siesta.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Temerstad.
0: Welkom allemaal en een hele goede middag. We hebben straks de feiten van de dag. We gaan ook eens uitgebreid kijken naar het weerbericht, wat dat gaat worden de rest van de week. En nu mag Julia Claire zingen over Hélène.

0: zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0400 98 31 37 19. 0400 98 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.
1: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerrenovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen.

0: De Italiaanse zanger Ivan, en die scoorde in 1985 met deze fotonovella. En daarvoor draaiden we Carly Simon met You're So Vain. En dan is het nu tijd gaan worden voor de feiten van de dag.
1: Jan de Groot, Radio Gamerstad.
0: En we gaan terug naar 2 juli 1994. Toen ondervond Andrés Escobar waar extreem voetbalnationalisme toe kan leiden. De 27-jarige voetballer van het nationale elftal van Colombia maakte een doelpunt in eigen goal tijdens het WK-duel tegen de Verenigde Staten. Colombia verloor daardoor met 2-1 en werd uitgeschakeld. Als Pablo een nachtclub in Medellín bezoekt, wordt hij uitgescholden door de andere bezoekers. En als hij naar buiten gaat, wordt hij met 6 schoten uit een pistool gedood. Bij elk schot roepen de omstaanders eigen goal. De dader blijkt later een handlanger te zijn van een goksyndicaat dat veel geld had verloren met het verlies van Colombia. En op 2 juli 1990 breekt tijdens de jaarlijkse bedevaart in Mekka paniek uit in een voetgangerstunnel. Daarbij kwamen 1426 pelgrims om het leven. En dan nu weer terug naar de muziek. En het wordt meteen een beetje vrolijker hoor, met deze Happy van Pharrell Williams.

Een nummer geschreven door Tony Hazard. Hij zegt daar zelf van, het ontstond eigenlijk uit het niets. Hij maakte er een demo van, het was allemaal snel gebeurd. Hij ging daarmee naar een manager en die wou het onmiddellijk laten opnemen door een van zijn groepen. Dat was Manfred Mann. Je hoorde Haha, Set the Clown, nummer uit 1967. Het weerbericht. Ja, het zou deze namiddag droog moeten blijven. Mooi zomerweer, zeg maar, bij zo'n 24 graden. Ook morgen mooi zomersweer en de temperatuur zit dan ook rond 4 à 25 graden. In het weekend blijft het ook zomeren en de temperatuur gaat dan een beetje naar omhoog. Het zou dan weer 27 graden kunnen worden. Jan de Groot. En tot zover het weerbericht. En dan is het nu de beurt aan Diana Ross. I can't.

0: pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar. Basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
1: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Solden vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veilse Mette. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betalende klant.
0: Klein duimpje. Veerle Dorp 71, Veerle Laakdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
1: Volg ons op Facebook. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

meest succesvolle singles uit 1981. Dat was How About Us. En morgen dan ben je welkom in het stedelijk zwembad van Diest voor een waterparcours met klim, klauter, glij- en springpartijen over de opblaasbare junglebaan. Het gaat allemaal door morgen van 10 tot 5. En aanstaande zondag organiseert de Koninklijke Fanfare De Eendracht een restaurantdag. Die gaat door in zaal Mardijk in Wersbeek. Reserveren kan online en eten kan zondag van 11 tot 2.

Zeker en vast de oudste plaat in de siesta van vandaag. Dat was Tequila van The Champs. Maar Tequila, dat komt hier de studio niet binnen. Ik kijk al een beetje uit naar de koffiepauze. Maar dat is allemaal voor straks in het tweede uur. Je hoorde daar straks ook nog een plaat van Engelbert Humperdinck en Am I That Easy To Forget. En laat ons afspreken dat we elkaar niet gaan vergeten. Dan komen we ons terug tegen zometeen na het nieuws van 3 uur voor het tweede uur van deze siesta. Heel graag tot zo. Dit is nog Hot Chocolate and So You Win Again.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Er is eindelijk een oplossing voor het terrein waar ooit een groot winkelcomplex moest komen langs de Lierse Steenweg in Begijnendijk. Het Schippencollege heeft een vergunning afgeleverd voor de komst van meer dan 50 appartementen en 2 handelszaken. En zo komt een einde aan een dossier dat al heel lang aansleept. Het terrein langs de Lierse Steenweg in Begijnendijk is al sinds begin 2018 voer voor discussie. Een projectontwikkelaar begint met de bouw van een winkelcomplex waar plaats zou zijn voor onder meer een ZIP of een ICI Paris XL. Maar na protest van buurgemeente Aarschot en Heist op den Berg worden de werken stilgelegd. Nu is er dus een oplossing. Verder komen er ook groenzones en zijn er waterbufferingssystemen met de nodige aandacht voor de vrouwvliet die door het gebied stroomt. MGB is tevreden dat er op deze manier een duurzame oplossing is in het dossier. Het is niet aan Zuhal Demir om het sociaal overleg te voeren bij UPS in Lummen, zegt vakbond ACV nadat Demir afgelopen weekend liet uitschijnen dat 71 van de 90 banen bij de Amerikaanse pakjesverdeler verdwijnen. Tot nu toe waren geen aantallen bekend. Het koerierbedrijf maakte vorige week bekend dat 525 banen bedreigd zijn in ons land. Het sociaal overleg daarover bij UPS wordt over het verlof getild en start pas in september. Ondertussen horen we dat die 71 jobs bij UPS in Lummen, die zouden sneuvelen, dat getal niet klopt.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Alle 5 slachtoffers van de dodelijke appartementsbrand op Linkeroever in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Het parket heeft ook de identiteit van de 2 laatste slachtoffers vrijgegeven. Het gaat om 2 vrouwen van 72 en 78 jaar. Eerder werd al duidelijk dat er ook 3 vrouwen van 54, 80 en 93 jaar stierven bij de brand. Intussen heeft het parket ook een onderzoek geopend naar onopzettelijke brandstichting. Ook de oorzaak wordt nog onderzocht. In Avelgem in West-Vlaanderen is een vrouw van 24 overleden bij een botsing met een ziekenwagen. Die reed tegen haar scooter, waarna de vrouw zwaar is gevallen. Alle hulp kwam te laat. De omstandigheden zijn nog niet duidelijk en worden nog onderzocht. De ambulancier was niet onder invloed, hij was wel heel erg onder de indruk. En Rock Werchter is officieel gestart. Op het hoofdpodium mag de Antwerpse rapper Young Yellow het feestje op gang trappen. En journaliste Demi van den Ere is erbij voor ons.
5: Het was een rustige overrompeling. Niet meteen de mensen die begonnen te spurten naar de mainstage. Vooral op het gemakje binnenkomen bij een beetje gedruppel regen. En dan vanavond zijn de headliners The War on Drugs en Mumford & Sons. Maar heel veel mensen kijken ook uit naar The Prodigy.
4: En de komende dagen staan onder meer DXX, Gorillaz en The Cure nog op het podium. Bewolkt met hier en daar wat lichte regen en veel wind. Temperaturen tot een graad of 23. Morgen meer zon en rond 25 graden. Het weekend wordt zomers met zondag opnieuw meer wolken en kans op een bui.

Elton John met even een berichtje aan het thuisfront. Zo van, ja, maak je maar geen zorgen, alles gaat goed met mij. I'm still standing. En ik ben ook paraat bij Radio Demerstad. Hartelijk welkom, goedemiddag. Siesta. Tweede uur van Siesta, nog tot 4 uur. We gaan straks eens kijken, we hebben nog een opmerkelijk nieuwsfeit. We gaan ook even koffiepauze houden, dat komt er straks zeker en vast aan. Maar een snoepje, dat mag altijd, nu ook al. Hier is Sammy Davis Jr. Candyman.

VND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.

0: Dating.
1: Instappen.
0: Frameloze deuren. En dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
4: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 200. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
5: Te droog in de zomer, geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalse Steenweg 284, Paal, Beringen.
6: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.

Billy Ocean en Love Really Hurts Without You. En het heeft dan geen zin om te zeggen, man, het zal binnenkort wel een beetje beter gaan. Nee, nee, de eerste pijn is de ergste en dan moet je gewoon door.

Nederlandse toeristen die hebben in de Italiaanse kustplaats Agropoli dierenmishandeling weten te stoppen. Ze grepen in toen een man zijn hondje op straat probeerde te verstikken. Ook toen de man het dier later op het strand dwong om een Red Bull te drinken, lieten omstanders het er niet bij zitten. Met succes, het hondje is inmiddels veilig. Want wat is er gebeurd? De autoriteiten en zeker de politie is ter plaatse gekomen. En het hondje werd in beslag genomen. Gelukkig voor het hondje.

0: St. Elmo's Fire, dat was John Parr, nummer uit 1985. En daarvoor de Rolling Stones met Under My Thumb. En dan is het nu tijd gaan worden voor iets wat ik al lang zat op te wachten.
1: Daar is de koffie!
0: Ja, we gaan weer koffiepauze houden, want het is weer omstreeks 3:30. En dan doen we dat altijd hier bij Radio Demerstad. Ik hoop dat u een beetje meedoet. Laat het smaken allemaal. We nemen 3 plaatjes de tijd. Dit is André van Duin.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Een nummer geschreven door de Duitse Christina Bach, die het nummer schreef in haar keuken en het refreintje maakte in nauwelijks 2 minuten tijd, zegt ze zelf. Ze wou het nummer houden voor zichzelf, maar toen kwam ze Helene Fischer tegen en die vroeg aan Christina: heb je geen nieuw nummer voor mij? En voilà, zo is het gegaan. Dit werd opgenomen in 2013, Atemloos durch die Nacht. Achteraf zou Christina Bach het nog wel zelf opnemen, maar dan in een Engelstalige versie. Aanstaande zondag dan organiseert de fanfare Sint Hubertus een eetdag in de Gildezaal in Schaffen. Je kan er eten tussen 11 en 2 of tussen 4 en 7 en bestellen kan online. En aanstaande zaterdag organiseert Passar Bekkevoort een avondwandeling over 7 kilometer. Die vertrekt om 7 uur aan de Sint-Pieterskerk in Bekkevoort. De tocht gaat door holle wegen, langs de Begijnenbeek en over de Hermansheuvel. Onderweg wacht je een verrassing en kinderen onder de 12 jaar die kunnen gratis mee. En nu BZM, Rockin' de Troon.

Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbornstraat 30, Alkmaar.

Dat was nog Roxette en Spending My Time. En ik ben blij dat u de afgelopen twee uren samen met mij heeft doorgebracht in deze siesta. Ik hoop ook dat u blijft hangen, want zometeen bij Demerstad De Spit met Gunter Schepers. Blijf er dus zeker bij. Ik wens je allemaal nog een fijne dag verder. En we gaan afsluiten met Edwin Starr en Contact. En morgen, dan zijn we er weer om twee uur. Graag tot dan.

0: is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Het NZ Diest heeft de European Healthcare Design Award gewonnen met zijn nieuwe campus aan de Ververskracht. De prijs bekroont innovatieve ziekenhuisarchitectuur. De jury waardeert vooral het ontwerp dat de zorg en de natuur met elkaar verbindt. Vanuit het ziekenhuis hebben patiënten zicht op de Demer en het omliggende groen en dat zorgt voor rustgevende omgeving, waardoor ze zich dankzij het unieke ontwerp minder in een ziekenhuis voelen. Het Slagerfestival trekt in 2027 opnieuw naar de Trixo Arena in Hasselt, dit keer voor een jubileumeditie. Het grootste mezingfeest van Vlaanderen viert dus volgend voorjaar zijn 20e verjaardag en kiest resoluut voor het thema Disco Fever. Op zaterdag 20 maart, zondagnamiddag 21 maart en zaterdag 27 maart wordt de Trixo Arena in Hasselt omgetoverd tot één grote discotheek vol glitter en discobollen. Ja, we zijn goed op tijd, maar je kan het maar beter nu al in je agenda zetten.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Alle 5 de slachtoffers van de dodelijke appartementsbrand op Linkeroever in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Het parket heeft ook de identiteit van de 2 laatste slachtoffers vrijgegeven. Het gaat om 2 vrouwen van 72 en 78 jaar. Eerder werd al duidelijk dat er ook 3 vrouwen van 54, 80 en 93 jaar stierven bij de brand. Intussen heeft het parket ook een onderzoek geopend naar onopzettelijke brandstichting. De Vlaamse regering wil een strenger subsidiebeleid. Zo wil Vlaanderen de toegang tot subsidies beperken. Aanleiding is een onderzoek van de UGent, waaruit blijkt dat steden en gemeenten waar ministers en parlementsleden wonen meer subsidies krijgen. Je hoort Vlaams minister van Financiën Ben Weitz.
5: Dat wil zeggen dat we een einde maken aan de toekenning van veel te kleine subsidiebedragen, waarbij het sop de kool niet waard is. Dat we ook gaan vastleggen welke aanvragers in de toekomst een eigen bijdrage moeten garanderen. Maar dat we ook de toegang tot subsidies beperken voor aanvragers die bijvoorbeeld niet beantwoorden aan de wettelijke vereisten.
4: Vorig jaar gaf de Vlaamse overheid bijna 20 miljard euro uit aan subsidies. En in Avelgem in West-Vlaanderen is een vrouw van 24 overleden bij een botsing met een ziekenwagen. Die reed tegen haar scooter, waarna de vrouw zwaar is gevallen. De omstandigheden zijn nog niet duidelijk en worden nog onderzocht. De ambulancier was niet onder invloed, hij was wel heel erg onder de indruk. Bewolkt met hier en daar wat lichte regen en veel wind. Temperaturen tot een graad of 23. Morgen meer zon en rond 25 graden. Het weekend wordt zomers met zondag opnieuw meer wolken en kans op een bui.

0: Wat er gisteravond gebeurd is in het voetbal, dat is eigenlijk niet zo goed voor het hart. Maar we zijn wel uitermate blij met de prestaties van onze Rode Duivels. Laat dat duidelijk zijn. Goedemiddag.
1: Met Gunther door de spits.
0: Tot een uur of zes hierbij.

0: hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
4: Te veel licht in de slaapkamer of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
5: Ja, ik zie alles hoor.
4: Hey buurman, ja, dat is dus precies wat ik bedoel hè.
5: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
4: Maar goed voor mij.
1: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
2: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
1: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
6: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar, dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij De Kessel is uw mazoetank in goede handen.

0: Mamma mia, here I go again. Ja, vandaag is het inderdaad zover. Zo'n 7000 studenten die leggen vandaag het toelatingsexamen arts af. En ze doen dat na de fraude van vorig jaar, de artificiële intelligentiefraude. Ze doen dat met pen en papier. Heerlijk ouderwets, dat is toch fantastisch.
1: Oh, I

Dit waren de Gibson Brothers. Heerlijke muziek, zonnige muziek bij Radio Deverstad. Goedemiddag, fijn dat je bij ons bent. Het is bijna 4:30. Even de grens over nu naar Nederland. Met dit geweldige groepje, de dames van Frizzle Sizzle.

moet er maar op komen. Gewoon in de mix met Billie Jean van Michael Jackson. En Do It Again van Steely Dan. Clubhouse heeft daar een grote hit mee gescoord. Aan het begin van de jaren 80. En dat was het begin van de mash-up. Want zo twee nummers samenvoegen, dat heet zo, hè? Een mash-up.

Het goede nieuws is, het is feest in de city of Scherpenheuvel, want zaterdag vanaf 2 uur viert de wijk Lobos Koestraat al daar haar zomerfeest. De IJzer en Demerlaan, die worden een pétanqueplein, dat is geweldig. Om 3 uur begint daar de Crazy Bingo. En om 6 uur 's avonds is er volksdans en tegen 8 uur dan treedt Music Time op. Voor kinderanimatie en een springkasteel is eveneens gezorgd daar in Scherpenheuvel.

zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
3: Ontdek meer op solarassistance.be.

0: Stokpaal. De zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpaal. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paal.
3: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
0: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
4: Dit is hem. Radio Dings.

Het groepje Earth and Fire uit Holland. Dat is muziek uit de jaren 70. Mooi om nog eens terug te horen. Memories, vandaar waarschijnlijk. Maar hier is Gloria Estefan.

Het is deze dagen vol op voetbal, dat is normaal. Maar hoe zou het zijn met Andy Merckx, de vijfvoudige toerwinnaar? Hij ziet eindelijk licht aan het einde van de tunnel na een moeilijke periode met gezondheidsproblemen, problemen met zijn heup. De voorbije maanden stonden dan ook in het teken van revalidatie en medische opvolging, maar ondertussen gaat het een stuk beter. Hij werkt samen met horlogemerk Breitling en ze hebben nu een speciale Andy Merckx editie uitgebracht met een gele wijzerplaat. En dat is een duidelijke knipoog naar zijn toerverleden. Andy Merckx. Dat hij nog lang mogen leven, daar komt het op neer. Het is bijna 5 uur, het nieuws komt eraan, de update naar deze toffe dansplaat van Sister Sledge.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Zware schade na de dodelijke appartementsbrand op de linkeroever in Antwerpen. Een groot deel van het gebouw is minstens 6 maanden onbewoonbaar verklaard. Een ander deel voor 1 maand. Intussen konden enkele bewoners er al wat spullen komen ophalen. Maar veel mensen voelen zich in de steek gelaten door de stad Antwerpen. Zo ook de voorzitter van de mede-eigenaars van het appartementsgebouw, Bob van Passen.
4: Je moet je iets proberen voor te stellen. Gisteren morgen, de zon schijnt en het is oké. Een paar uur nadien gebeurt dit. U weet van niks. De dag erop, waar we nu zijn, krijg je die meldingen. Probeer eens op deze markt voor 6 maanden een appartement te vinden. Ja, de verzekering geeft u 5 dagen hotelkost. En de rest is gewoon, zoekt u maar. Ik voel mij diep bedrogen.
3: Bij de brand kwamen 5 mensen om het leven. Het onderzoek naar de oorzaak loopt volop. En er heeft ook een brand gewoed in een appartementsgebouw in Charleroi. Zo'n 40-tal inwoners werden geëvacueerd. Sommigen raakten bevangen door de rook. De hulpdiensten konden het vuur uiteindelijk snel blussen. Mogelijk is de brand aangestoken. De Vlaamse regering wil een strenger subsidiebeleid. Zo wil Vlaanderen de toegang tot subsidies beperken. Aanleiding is een onderzoek van de UGent waaruit blijkt dat steden en gemeenten waar ministers en parlementsleden wonen meer subsidies krijgen. Je hoort Vlaams minister van Financiën Ben Weitz.
5: Dat wil zeggen dat we een einde maken aan de toekenning van veel te kleine subsidiebedragen, waarbij het stop de kool niet waard is. Dat we ook gaan vastleggen welke aanvragers in de toekomst een eigen bijdrage moeten garanderen. Maar dat we ook de toegang tot subsidies beperken voor aanvragers die bijvoorbeeld niet beantwoorden aan de wettelijke vereisten.
3: Vorig jaar gaf de Vlaamse overheid bijna 20 miljard euro uit aan subsidies. De uitbraak van het Hantavirus is officieel voorbij. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bekendgemaakt. Sinds eind mei kwamen er geen nieuwe besmettingen meer bij. Alle mensen die in quarantaine zaten, hebben die isolatieperiode nu ook afgerond. De uitbraak begon in april op een Nederlands cruiseschip. 3 mensen kwamen om, 10 anderen raakten besmet. Bomen kunnen tuinen tot meer dan 6 graden afkoelen tijdens een hittegolf. Dat blijkt uit onderzoek van de UGent. Het gaat dan om tuinen die voor meer dan de helft bedekt zijn. Volgens onderzoekers zorgen bossen ook voor een extra verkoeling van maximaal 4 graden. Projectcoördinator Julie Blanjean.
6: Omdat lokaal groen zo belangrijk is, raden wij aan alle lokale besturen en aan burgers om echt wel die bomen te planten, om die kroonbedekking te sluiten of toch zo hoog mogelijk te maken, zodat we echt die hittestress omlaag kunnen krijgen. Het is ook niet belangrijk om enkel bomen te planten, maar ook om bomen te behouden. Want een grote boom, een volwassen boom, biedt de meeste verkoeling tegenover een kleine boom en bovendien ook extra biodiversiteit natuurlijk.
3: Zo worden er in tuinen met meer bomen meer dieren en plantensoorten ontdekt. En de Rode Duivels hebben geschiedenis geschreven. Niet alleen door die miraculeuze comeback tegen Senegal. Yuri Tielemans schreef ook geschiedenis dankzij het laatste doelpunt op een WK ooit. Onze kapitein zette na exact 124 minuten en 44 seconden de 3-2 eindstand op het bord. Nooit scoorde iemand later op een WK. Bewolkt met hier en daar lichte regen en veel wind. Temperaturen tot een graad of 23. Morgen meer zon en rond 25 graden. Het weekend wordt zomers met zondag opnieuw meer wolken en kans op een bui.

0: warme temperaturen krijg je van dit nummer kippenvel. Het is vooral die saxofoon die het hem doet natuurlijk. Baker Street, geweldig. 1978, Jerry Rafferty. Goedemiddag.
1: Met Gunter door de spits.
0: Nog tot 6 uur hier bij Demerstad met zo dadelijk Barrabas on the road again. Dat is ook lang geleden, maar eerst Andrew Gold. Die had ooit iets te maken met 10cc en maakte ook deze soloplaat. Alweer in de jaren 70. Lonely Boy.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Klein Duimpje in Veerle Laakdal is uw woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
4: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Solden vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veilse Mette. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betalende klant.
3: Klein Duimpje, Veerle Dorp 71, Veerle Laakdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
4: Volg ons op Facebook.
5: Govaerts Groep.
4: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
5: Op onze service kan je bouwen. Govaerts. Een kwestie van vertrouwen.
3: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat de

Vorige week speelde The Cure een magisch concert op Pinkpop in Nederland. En dit weekend staan ze in ons Belgelandje. De afsluiter van Rock Werchter, nu zondag 5 juli. Je hoort ze zo meteen, Cure met Friday, I'm in Love. Maar eerst Belgische Cure, dat zijn de Kreuners.

Dansen, dansen met Sheila en de Bee Devotion. We hebben vandaag nog geen Beatles gedraaid. We gaan er zo meteen verandering in brengen, want we draaien die vier uit Liverpool met Lady Madonna. Dit is geen Madonna, wel UB40, die een nummer van The King hebben gecoverd. Begin jaren 90, Falling.

Oh yes, de Beatles. Iets heel anders. Tot en met dinsdag kan je inschrijven voor deelname op 15 juli aan een wandeltocht van open avond in Brussel. Daar worden, gespreid over een wandeling van ongeveer 2 kilometer, 7 organisaties bezocht die op een eigen tijdse wijze refereren naar de 7 werken van barmhartigheid. Dat is apart. Voor meer gegevens betreffende inschrijfgeld en de overschrijving ervan verwijzen we je graag door naar de weekend- en weekkalender op onze website onder tot en met op radiodemerstad.be. Daar heeft onze Frits het allemaal netjes neergepend.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertsestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee. Voor kleur in je interieur.
2: Radioreclame. Voor respons, kom je naar ons. Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via

De Steve Miller Band in de spits bij Radio Demerstad. Goedemiddag, fijn dat je bij ons bent. De zomer van 2026. Die belooft hier op de radio ook zonder twijfel fantastisch te worden. Je kan dat horen aan de muziek. Dit komt uit de film Rocky. En het was een grote hit voor Survivor. Goed nummer, dat vooral. Eye of the Tiger.

Schoon, schoon, malle wabben van Rob de Nijs. De temperaturen in het buitenland, dat is er niet naast. Hè. Als je op vakantie zou vertrekken in de Provence, is het nu al 35 graden. 38 graden in Portugal, 42 graden in Sevilla. Amai zeg. En bij ons, wow, bij ons is het niet slecht. Hè. En ook het weekend kondigt zich alvast mooi aan. Dus wat dat betreft, wij klagen absoluut niet. De spits die zit erop voor vandaag donderdag. Morgen graag weer. Tussen 4 en 6. Willem de Groot neemt het over naar de nieuwsupdate. En na Kaya Gugu met Too Shy en Lou Rawls. Die draaien we nu een plaat uit de jaren 70. You'll never find another love like mine. Tot morgen.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Zware schade na de dodelijke appartementsbrand op Linkroever in Antwerpen. Een groot deel van het gebouw is minstens 6 maanden onbewoonbaar verklaard. Een ander deel voor 1 maand. Intussen konden enkele bewoners er al wat spullen komen ophalen. Maar veel mensen voelen zich in de steek gelaten door de stad Antwerpen. Zo ook de voorzitter van de mede-eigenaars van het appartementsgebouw, Bob van Passen.
4: Je moet je eens proberen voor te stellen. Gisteren morgen, de zon schijnt en het is oké. Een paar uur nadien gebeurt dit. U weet van niks. De dag erop, waar we nu zijn, krijg je die meldingen. Probeer eens op deze markt voor 6 maanden een appartement te vinden. Ja, de verzekering geeft u 5 dagen hotelkost. En de rest is gewoon, zoekt u maar. Ik voel mij diep bedrogen.
3: Bij de brand kwamen 5 mensen om het leven. Het onderzoek naar de oorzaak loopt volop. Er heeft vanochtend ook een brand gewoed in een appartementsgebouw in Charleroi. Zo'n 40-tal inwoners werden geëvacueerd. Sommigen raakten bevangen door de rook. De hulpdiensten konden het vuur uiteindelijk snel blussen. Mogelijk is de brand aangestoken. Bomen kunnen tuinen tot meer dan 6 graden afkoelen tijdens een hittegolf. Dat blijkt uit onderzoek van de UGent. Het gaat dan om tuinen die voor meer dan de helft bedekt zijn. Volgens onderzoekers zorgen bossen ook voor een extra verkoeling van maximaal 4 graden. Projectcoördinator Julie Blanchot.
5: Omdat lokaal groen zo belangrijk is, raden wij aan alle lokale besturen en aan burgers om echt wel die bomen te planten, om die kroonbedekking te sluiten of toch zo hoog mogelijk te maken, zodat we echt die hittestress omlaag kunnen krijgen. Het is ook niet belangrijk om enkel bomen te planten, maar ook om bomen te behouden. Want een grote boom, een volwassen boom, biedt de meeste verkoeling tegenover een kleine boom en bovendien ook extra biodiversiteit natuurlijk.
3: Zo worden er in tuinen met meer bomen, meer dieren en plantensoorten ontdekt. De uitbraak van het Hantavirus is officieel voorbij. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bekendgemaakt. Sinds eind mei kwamen er geen nieuwe besmettingen meer bij. Alle mensen die in quarantaine zaten, hebben die isolatieperiode ook afgerond nu. De uitbraak begon in april op een Nederlands cruiseschip. 3 mensen kwamen om, 10 anderen raakten besmet. Dan nog tennis. Onze landgenoot Sisu Bergs heeft zich geplaatst voor de 3e ronde van Wimbledon. Bergs versloeg een Portugese kwalificatiespeler in 4 sets. In de volgende ronde neemt hij het op tegen een Brit. Het is voor Bergs pas de 3e keer in zijn carrière dat hij de 3e ronde haalt op een Grand Slam toernooi. Vanavond en vannacht droog en helder. Het koelt af naar minima tot 14 graden. Morgen krijgen we aangenaam zomerweer bij 25 graden. Zaterdag hetzelfde weer dan, maxima tot 27 graden. Zondag meer wolken en kans op een bui.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: En dit Franse groepje pikte ook een graantje mee uit de discorage van de jaren 70. Ottawa, D-I-S-C-O, disco. En er bestond natuurlijk ook een Franstalige versie, of wat had je gedacht? En bent u al een beetje bekomen van de ommezwaai vannacht van de Rode Duivels? 5 minuten voor het einde nog 2-0 achterstaan, uiteindelijk 2-2 maken en in de verlengingen dan nog winnen ook. En meteen door naar de achtste finales, dankzij Lukaku en Yuri Tielemans. We zijn benieuwd wat het wordt tegen de Verenigde Staten maandag op dinsdagnacht om 2 uur. Alvast iets om naar uit te kijken. Welkom intussen bij Radio Demerstad. Dank je, Gunther, voor de spits.
1: Willem Wilbel Show. Van 6 tot 8 met Willem.

0: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
2: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
3: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award-winning.

0: Resultaat, Abstract, nail styling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
2: Zie je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.

Ja, het was een buitenbeentje in de Belgische rockscene. Arno Hintjes en TC Matic, oelalala, c'est magnifique, van 45 jaar geleden. En in Hoogen bij Geet Bets is Hoogen Kermis ingezet vandaag. En daar kan je nog heel wat beleven dit weekend. Morgenavond om 6 uur is er een after-work party. Zaterdagmiddag, liever om 12:30, gaat de loopwedstrijd van start. Zondag om 10:00 kan je de wandelschoenen aantrekken. En om 5:00 kan je aanschuiven aan de barbecue. En volgende week woensdag wordt de Hoge Kermis besloten met een dorpeling. Je koers 's avonds om 6:30. En de kinderen kunnen zich morgen in het stedelijk zwembad in Diest uitleven op een waterparcours met klim, klauter, glij- en springpartijen over of op de opblaasbare junglebaan. Dat wordt leuk, denk ik, hè? Morgen daar in het stedelijk zwembad in Diest. Inkom €2. En nu naar Duitsland. Een man die 9 jaar geleden overleed, 2 juli in 2017 liever. Chris Roberts werd 73. Hier is hij met Ich bin verliebt in die Liebe.

Een bluesartiest die in 1988 twee dikke hits scoorde bij ons. Robert Cray met zijn band. Dat was Don't Be Afraid of the Dark. En die andere hit was natuurlijk Right Next Door. Volgende maand wordt hij trouwens 73. En er wordt weer wat afgefeest. Hè? De zomervakantie is begonnen. En allerlei wijken organiseren ook buurtfeesten. Zo zaterdagmiddag om 14:00 viert de wijk Lobos Koestraat in Scherpenheuvel haar zomerfeest. De IJzer- en Demerlaan worden een petanqueplein. Om 15:00 start er een crazy bingo. En om 18:00 geniet je van volksdans. En tegen 20:00 is er een optreden van Music Time. Voor de kinderen is er ook aan animatie gedacht. Met onder andere een springkasteel. En zaterdagavond om 17:30 organiseren de Kaggevrienden en de stad Scherpenheuvel aan den Eik van Kaggevinnen een erfgoedwandeling met gids. Deelname €5. En nadien om 20:00 onder diezelfde eik gaat er een meezingavond door met de Kaggevrienden onder leiding van Jan Gene, onze collega. Op het programma staan trouwens bekende liedjes van vroeger en nu en de toegang hiervoor is gratis. Je kan ook deelnemen aan de activiteiten apart, dus de wandeling enerzijds en de meezingavond anderzijds. Zo, leuke dingen om te doen, denk ik, zaterdag. En nu naar het begin jaren 90, want deze man had ook maar één echte hit in de hitlijsten. Deze Wigbert van Lierde. Maar een uitstekend zanger en muzikant, dat is die altijd gebleven. Hier is de Ebbenhout Blues. MUZIEK

Ja, als je iets doet, dan moet je het goed doen. Hè. I'm your man. If you wanna do it right. Dat was de goede raad van George Michael en Andrew Ridgeley. Midden van de jaren 80, een dikke hit voor Wham. Hou je van een goede wandeling? Dan hadden we daarnet al de tip van de erfgoedwandeling in Kagevinne. Maar Passaar Bekkevoort organiseert zaterdagavond om 7 uur van aan de Sint-Pieterskerk ook een avondwandeling over 7 kilometer. En de tocht gaat door Hollewegen langs de Begijnenbeek en over de Hermansheuvel. Onderweg zorgt Passaar nog voor een verrassing. Deelname 1 euro, maar gratis voor kinderen tot 12 jaar. Zaterdagavond dus voor de wandelliefhebbers in Bekkevoort. En nu de koning van de reggae, en dat is Bob Marley natuurlijk. Hij scoorde in 1980 samen met zijn Wailers nog een dikke hit met Could You Be Loved?

0: dat ding.
1: Instappen.
0: Frameloze deuren. En dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest, Leuvense Steenweg 160.
4: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick FX in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijs.

0: www.bnv.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U wel een tricksters met verstand van zaken.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

De liedzangeres van Blondie, die midden jaren 80 het solo probeerde, maar dat lukte niet echt buiten dit bescheiden hitje dan French Kissin' in de USA. Zometeen het nieuws van 7. En tot die tijd hebben we nog de man van Du bist alles. Maar hij maakte in 1981 dit bescheiden hitje. Hier is Peter Maffay.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Het openlucht sportpark De Luik in Aarschot is officieel open. Het project heeft 20 jaar geduurd. De sporthal op de site is nog in aanbouw, maar de terreinen er rond kunnen wel al gebruikt worden voor buitensport. Je kan onder meer skaten, fitnessen en basketten. Het nieuwe sportpark is bedoeld voor sportclubs, scholen en inwoners die recreatief willen sporten. De sporthal voor binnenactiviteiten is nog in opbouw. In het voorjaar van 2027 zou het nieuwe sportcentrum open kunnen, zegt de stad Aarschot. In Glabbeek is de bouw begonnen van het nieuwe gebouw voor de KSA. De oude wijkschool aan de Solveldweg wordt verbouwd tot nieuwe lokalen voor de jeugdbeweging. Enkel de buitenmuren blijven staan, voor de rest wordt het gebouw duurzaam vernieuwd. Er komt buiten ook een nieuwe speeltuin. Als alles goed gaat, is het nieuwe KSA-gebouw volgend jaar in de lente klaar. Het project kost zo'n €425.000. De gemeente Glabbeek kan rekenen op ongeveer €190.000 aan subsidies.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Mechelen heeft een agent een geboeide man in het gezicht geslagen. Dat is te zien op beelden die zijn opgedoken. Het incident gebeurde eerder deze week tijdens een interventie voor intrafamiliaal geweld. Je hoort politiewoordvoerder Dirk van de Zanden.
5: De beelden die tonen een manier van optreden aan dat totaal onaanvaardbaar is. Hè. Politie heeft een monopolie op geweld, maar dat moet uiteraard ten allen tijde correct uitgevoerd worden ten aanzien van de burger. En als we dan zulke feiten zien, dan moeten we daar tegen optreden. Daarom ook is er gisteren al meteen een tuchtprocedure opgestart tegen de man.
4: Of de agent voorlopig nog interventies mag uitoefenen, is niet bekend. Het onderzoek loopt. Stad Antwerpen verzekert dat elke getroffen bewoner van de zware appartementsbrand opvang krijgt. Dat laat burgemeester Els van Doesburg weten. De schade is dan ook groot. Een deel van het gebouw is minstens 6 maanden onbewoonbaar, een ander deel voor 1 maand. Maar veel mensen zitten nog met twijfels over waar ze terecht kunnen. Zo ook de voorzitter van de mede-eigenaars van het appartementsgebouw, Bob van Passen.
6: Je moet je iets proberen voor te stellen. Gisteren morgen, de zon schijnt en het is oké. Een paar uur nadien gebeurt dit. U weet van niks. De dag erop, waar we nu zijn, krijg je die meldingen. Probeer eens op deze markt voor 6 maanden een appartement te vinden. Ja, de verzekering geeft u 5 dagen hotelkost. En de rest is gewoon, zoekt u maar. Ik voel mij diep bedrogen.
4: Bij de brand kwamen 5 mensen om het leven. Het onderzoek naar de oorzaak loopt volop. In de regio Aude, in het zuiden van Frankrijk, woedt een zware natuurbrand. Die brak gisteren uit en blijft maar uitbreiden. Onder meer door de hitte en de wind. In totaal ging al meer dan 900 hectare natuur in vlammen op. Ook op andere plaatsen in het zuiden woedden zware branden. Verschillende campings werden al geëvacueerd. Blushelikopters proberen nu de brand te bestrijden. De dodentol na de zware Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev vannacht is opgelopen naar 21. Eerder was er nog sprake van 17 doden. 86 anderen raakten gewond, dat melden de lokale autoriteiten. Volgens de burgemeester van Kiev ging het om de zwaarste aanval sinds het begin van de oorlog. Rusland zou vannacht meer dan 74 raketten en 496 drones hebben afgevuurd. Morgen is er ook een dag van rouw afgekondigd. Tennis dan. Onze landgenoot Sisu Bergs heeft zich geplaatst voor de 3e ronde van Wimbledon. Bergs versloeg een Portugese kwalificatiespeler in 4 sets. In de volgende ronde neemt hij het op tegen een Brit. Het is voor Bergs pas de 3e keer in zijn carrière dat hij de 3e ronde haalt op een Grand Slam toernooi. Vanavond en vannacht is het droog en helder. Het koelt af naar minima tot 14 graden. Morgen krijgen we aangenaam zomerweer bij 25 graden. Zaterdag hetzelfde weer dan, maximaal tot 27 graden. Zondag meer wolken en kans op een bui.

0: Een van die vele succesvolle tracks uit het album Reckless. En een van de grootste hits van Bryan Adams natuurlijk. The Summer of 69. En de fans die hebben 15 oktober al aangekruist in de agenda. Want dan staat hij in de AFAS-dome in Antwerpen. Welkom intussen in deel 2 van de show deze 2 juli 2026. We gaan hier nog een uurtje door.
1: Van 6 tot 8 met Willem de Groot.

0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten kruiden hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor.
1: Olé.
0: En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
4: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
5: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
6: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
7: Heiligenbormstraat 30, Alke.
8: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
7: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
8: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
9: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
10: Solar Assistance to the rescue!
11: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
9: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
11: Ontdek meer op solarassistance.be.
12: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

heerlijke soulmuziek uit het album Songs in the Key of Life van deze Stevie Wonder. Dat was I Wish. Ben je fan van het repertoire van Bruce Springsteen? Dan kan ik je het Prieel-concert aanbevelen aanstaande zaterdag 4 juli om 20:30 van de Bruce Band. Dat is zowat de bekendste Bruce Springsteen tribute band van Europa. En ze brengen de grootste hits uit het repertoire van Bruce Springsteen. Ze treden dus op in het park van het Olmenhof in Herk de Stad. En ze doen dat dus zaterdag aanstaande om 20:30. Het park is al geopend vanaf 19:00 met het terras natuurlijk. En daar vind je allerlei food en drinks. En ook dat is de moeite. Ben je dan weer een fan van Dana Winner? Zij treedt zaterdag ook op de binnenkoer van de Sint-Trudo-abdij in Sint-Truiden. En dat in het kader van de zomerse Cocoon-concerten. Het optreden van Dana Winner in Sint-Truiden zaterdag begint om 19:00. En nu nog eens naar Duitsland voor Costa Cordalis. Hij overleed 7 jaar geleden in 2019, werd er 75.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

De Foundations, muziek uit de jaren 60. Ze scoorden een paar hits en dit was daar eentje van. Hè. Dat was Baby Now That I Found You. Die andere dikke hit was Build Me Up a Buttercup. Gisteren werd er al geoefend voor het nieuwe voetbalseizoen. Sint-Truiden speelde een Limburgse derby op het veld van Tessport de Senderlo. En STVV haalde het met 1-2, een stand die al bij de rust bereikt was. Dus 1-2 tussen Tess en STVV. En Zizou Berks heeft zich al geplaatst voor de derde ronde op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon. Elise Mertens die probeert dat ook te doen, maar dat loopt niet zo van een leien dakje tegen Maria Timofejeva. Ze verloor de eerste set met de 6-2 en leidt nu in de tweede met de 5-3. Dus hopelijk kan ze via een derde set nog proberen om zich te plaatsen voor de volgende ronde. Dat is nog even koffiedik kijken. En dan nu naar Sting & Co, The Police. Muziek uit 1983. Een van hun grote hits trouwens. Every Breath You Take.

0: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Ellentricksters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen

www.vlaanderen.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick & Fix. U wel een trickster met verstand van zaken.

Met Ray Parker Jr., het titelnummer uit de gelijknamige film, deze Ghostbusters. En goed nieuws van op Wimbledon, want Elise Mertens heeft de tweede set gewonnen tegen de Russische Timofeeva. En met 6-3 gebeurde dat. En dat betekent dat ze nu aan de derde set is begonnen. En hopelijk kan ze die ook winnend afsluiten. Ze is meteen al door de opslag van de Russische gegaan. Leidt dus met 1 tegen 0. Op het WK voetbal aanstaande maandag op dinsdagnacht om 2 uur spelen de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten. En die wedstrijd kan je ook weer op groot scherm bekijken in Diest. Maar let op, niet op de Grote Markt, maar wel op de Citadel. Dus op de Citadel in Diest kan je maandag op dinsdagnacht om 2 uur gaan kijken naar de 8e finale tussen de Belgen en de VS. En wat staat er in de VS vanavond te gebeuren en vannacht? Om 9 uur is er Spanje tegen Oostenrijk, Portugal tegen Kroatië om middernacht en morgenochtend om 5 uur Zwitserland tegen Algerije. Dat is het schema vandaag op het

stonden er wekenlang mee nummer 1, hè? Duo Climie Fisher. Dat was Rise to the Occasion uit 1988. En Elise Mertens gaat intussen door op haar elan in de beslissende derde set op Wimbledon tegen... Het is geen Russische, maar een Oezbeekse, Maria Timofeeva. Het is al 3-0, is twee keer door de opslag van de Oezbeekse gegaan. Dus 3-0, nog drie spelletjes verwijderd van de derde ronde op Wimbledon. Nu zondag tussen 11 en 2 en tussen 4 en 7 organiseert Fanfare Sint-Hubertus een eetdag in de Gildezaal in Schaffen. Met op het menu steek, vispannetje, vidé, stoofvlees en curryworst. Bestellen kan je via de website fanfareschaffen.be. En het is ook een sportief weekend in Te Senderlo, want maandag aanstaande 6 juli vindt in Te Senderlo de Primagaas Classic plaats, met start en aankomst aan Sportpark De Voordijker. De Kids Run voor 4 tot 12-jarigen begint om 19 uur. De deelnemers aan de jogging over 4 kilometer beginnen een half uurtje later. En de echte Classic over 10 kilometer begint om 8 uur. Dat is een traditie elke eerste maandag van juli in Te Senderlo. De Primagaas Classic ook aanstaande maandag weer. Zo, dit was het voor nu. Zometeen meer klassiekers non-stop. Morgen zit hier Willem Doreleijers. En ik ben er op zaterdag om 10 uur weer voor Graffiti. Graag tot dan!

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De gemeente Tieltringen gaat een snelheidsbeperking van 50 km per uur invoeren op al haar wegen die geen afgescheiden fietspad hebben. Op die manier wil de gemeente de fietsveiligheid verhogen. Op wegen met een afgescheiden fietspad wordt een snelheidslimiet van 70 per uur wel behouden. De nieuwe maatregelen gaan in op 1 september. Daarnaast komen er ook nieuwe fietszones in de buurt van scholen, waar auto's fietsers niet langer mogen inhalen. Vanaf nu kunnen er geen auto's meer rijden in de 11e Liniestraat in Hasselt. Bussen maken wel nog deel uit van de toekomstige groene boulevard. Ze zullen op aparte busbanen rijden, zodat fietsers en voetgangers geen hinder hebben. Aan de 11e Liniestraat in Hasselt liggen niet alleen studentenwoningen en scholen, ook het zwembad en het Kapermolenpark grenzen aan de straat. De heraanleg moet ervoor zorgen dat studenten en bezoekers zich op een veilige, rustige manier kunnen verplaatsen. De rioleringswerken zijn trouwens meteen van start gegaan en moeten tegen half september al klaar zijn. Alle werken worden tijdens het bouwverlof verder gezet, zegt de stad Hasselt.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Er zijn tijdens de hittegolf van de voorbije 2 weken 1200 mensen meer gestorven dan normaal. Dat is een oversterfte van 39%. Dat blijkt uit de cijfers van de Risk Management Groep van de FOD Volksgezondheid. In totaal stierven 530 mensen ouder dan 85 jaar. En ook bij de mensen onder 65 jaar was er een grote oversterfte. Mogelijk loopt de cijfers nog op. In Mechelen heeft een agent een geboeide man in het gezicht geslagen. Dat is te zien op beelden die zijn opgedoken. Het incident gebeurde eerder deze week tijdens een interventie voor intrafamiliaal geweld. Je hoort politiewoordvoerder Dirk van de Zanden.
5: De beelden die tonen een manier van optreden aan dat totaal onaanvaardbaar is. Hè. Politie heeft een monopolie op geweld, maar dat moet uiteraard ten allen tijde correct uitgevoerd worden ten aanzien van de burger. En als we dan zulke feiten zien, dan moeten we daar tegen optreden. Daarom ook is er gisteren al meteen een tuchtprocedure opgestart tegen de man.
4: Of de agent voorlopig nog interventies mag uitoefenen, is nog niet bekend. Het onderzoek loopt. En in het zuiden van Frankrijk woeden verschillende bosbranden, onder meer in het departement de Aude. Al bijna 3000 mensen werden geëvacueerd en ook 3 campings zijn ontruimd. Door de sterke wind en de hitte krijgt de brandweer de branden maar niet onder controle. Zo worden er onder meer blusvliegtuigen ingezet. Meer dan 1000 hectare natuur is al in vlammen opgegaan. Vanavond en vannacht is het droog en helder. Het koelt af naar minima tot 14 graden. Morgen krijgen we aangenaam zomerweer bij 25 graden. Zaterdag hetzelfde weer dan, maxima tot 27 graden. Zondag meer wolken en kans op een bui.
6: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: tweedehandswagen?
1: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
0: Groep Govaert. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
0: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
0: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
0: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
0: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
2: Klein Duimpje in Veerle-Laakdal is uw Woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
3: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Solden vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veilse Mette. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betaling.
2: Klein Duimpje, Veerle dorp 71, Veerle Laakdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
3: Volg ons op Facebook.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? secondlove.be

0: Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
1: Ontdek meer op solarassistance.be.
2: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 plopsa Europassen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Moffel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Van Moffel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: Zet je

VND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleuren op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er zijn tijdens de hittegolf van de voorbije 2 weken 1200 mensen meer gestorven dan normaal. Dat is een oversterfte van 39%. Dat blijkt uit cijfers van de Risk Management Group van de FOD Volksgezondheid. Je hoort Joris Monens van het agentschap Zorg en Gezondheid.
4: Ongeveer de helft waren mensen ouder dan 85 jaar. Maar we zien dus ook dat er toch een hele groep mensen jonger was dan 85 jaar. Dat kunnen uiteenlopende doodsoorzaken geweest zijn. Een te zware belasting op het hart. Een te zware inspanning bij het sporten. Eventueel een verdrinkingsoverlijden. Maar specifieke doodsoorzaken zijn nog niet geanalyseerd.
3: Mogelijk lopen de cijfers van de oversterfte nog verder op. In Portugal is de alarmfase voor hitte afgekondigd, omdat er veel risico is op bosbranden. Dat heeft de regering beslist. In de hoofdstad Lissabon kan de temperatuur oplopen tot 41 graden. In het zuiden zelfs tot 43 graden. Dankzij de alarmfase kunnen de autoriteiten onder meer het gebruik van landbouwmachines verbieden. Zo willen ze vermijden dat brand ontstaat. En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon staat Elise Mertens in de derde ronde. Ze versloeg een Oezbeekse in 3 sets. Het werd 2-6, 6-3 en 6-0. In de volgende ronde neemt ze het op tegen de Kazachse Rybakina of de Amerikaanse McNally. Vanavond en vannacht is het droog en helder. Het koelt af naar minima tot 14 graden. Morgen krijgen we aangenaam zomerweer bij 25 graden. Zaterdag hetzelfde weer, maxima tot 27 graden dan. Zondag meer wolken en ook kans op een bui.

0: deze zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paal.
3: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer Nieuwerkerke. 0498 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
4: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: mee.
1: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
2: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
3: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
4: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of cosmetisch goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikerontharing of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Doorbraak in een phishingonderzoek. De federale politie heeft een jongen van 19 uit Antwerpen opgepakt. Hij was mogelijk de leider van een internationale phishingbende. De organisatie zou tientallen Belgische slachtoffers hebben gemaakt voor meer dan een half miljoen euro. Ze deden zich onder meer voor als valse bankmedewerkers. De jongen is aangehouden, het onderzoek loopt. Bijna de helft van de Belgen heeft te weinig kennis over diabetes. Nochtans leidt 1 op de 8 Belgen aan die ziekte. Daarom start de Diabetesliga met de campagne 24/7 Diabetes om de kennis te vergroten. Sophie Biljet van de Diabetesliga.
4: Diabetes is vaak onzichtbaar. Mensen zien de dagelijkse uitdagingen niet. Ze staan niet stil bij het feit dat men met diabetes dient zijn bloedsuikerwaarden te controleren, medicatie te nemen, hypo's te voorkomen en rekening houden met wat men eet en hoeveel men beweegt. Dus de impact wordt zwaar onderschat.
3: 1 op de 3 Belgen gelooft nog steeds dat diabetes enkel veroorzaakt wordt door te veel suiker te eten. In Portugal is de alarmfase voor hitte afgekondigd, omdat er veel risico is op bosbranden. Dat heeft de regering beslist. In de hoofdstad Lissabon kan de temperatuur oplopen tot 41 graden. In het zuiden zelfs tot 43 graden. Dankzij de alarmfase kunnen de autoriteiten onder meer het gebruik van landbouwmachines verbieden. Zo willen ze vermijden dat brand ontstaat. In Barcelona in Spanje zit de ploegenvoorstelling voor de Ronde van Frankrijk erop. Die vond plaats aan de Sagrada Familia, dat is de iconische basiliek in Barcelona. Remco Evenepoel mocht er als kopman van zijn ploeg Red Bull Bora Hansgrohe op het podium staan.
5: Een rit winnen, tijdrit winnen en dan hopelijk op het podium staan. Dat zou een heel mooie toer zijn voor mij. Maar als ik vijfde word en ik heb maximaal gegeven aan mijn kot op mijn waarde geklopt, ga ik ook tevreden zijn. Het is mijn derde toer dat ik ga starten. Dus uiteindelijk weet ik wel min of meer wat eraf komt. Maar natuurlijk niet meer in competitie geweest voor even. Dus we gaan gewoon proberen om er best mogelijke toer aan te maken.
3: Arnaud Delis was er niet bij op de ploegvoorstelling. Hij is ziek en kampt met maagklachten. De Ronde van Frankrijk start zaterdag met een ploegentijdrit. En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon staat Elise Mertens in de derde ronde. Ze versloeg een Oezbeekse in 3 sets. Het werd 2-6, 6-3 en 6-0. In de volgende ronde neemt het op tegen de Kazachse Rybakina. Dat is de nummer 2 van de wereld. Vanavond en vannacht droog en helder. Het koelt af naar minima tot 14 graden. Morgen krijgen we aangenaam zomerweer bij 25 graden. Zaterdag dan hetzelfde weer, maxima tot 27 graden. Zondag meer wolken en kans op een bui.
6: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De FOD Binnenlandse Zaken waarschuwt voor woningdiefstallen deze zomer. Aanleiding zijn de cijfers van vorig jaar. Toen waren er 8000 woninginbraken tussen juli en september. Dat is goed voor bijna 25% van alle inbraken in één jaar. Michiel Praat van de FOD Binnenlandse Zaken legt uit hoe je inbraken kan voorkomen.
4: We zien als inbrekers doorhebben van briefbussen oorvol en dergelijke, of dan lijkt het geen leven te zijn, dat ze dan inderdaad wel sneller dreigen toe te slaan. Dus we roepen inderdaad wel op voor een bewoonde indruk en daarbij samen met de buur en de familie daarbij te kijken voor die bewoonde indruk mogelijk te maken.
3: Je kan in veel politiezones ook vakantietoezicht voor je woning aanvragen. Doorbraak in een phishingonderzoek. De federale politie heeft een jongen van 19 uit Antwerpen opgepakt. Hij was mogelijk de leider van een internationale phishingbende. De organisatie zou tientallen Belgische slachtoffers hebben gemaakt voor meer dan €500.000. Ze deden zich onder meer voor als valse bankmedewerkers. De jongen is aangehouden nu. Het onderzoek loopt. En in Barcelona, in Spanje, zit de ploegenvoorstelling voor de Ronde van Frankrijk erop. Die vond plaats aan de Sagrada Familia, dat is de iconische basiliek in Barcelona. Remco Evenepoel mocht er als kopman van zijn ploeg Red Bull Bora Hansgrohe op het podium staan.
5: Een rit winnen, tijdrit winnen en dan hopelijk op het podium staan. Dat zou een heel mooie toer zijn voor mij. Maar als ik vijfde word en ik heb maximaal gegeven van mijn kot op mijn waarde geklopt, ga ik ook tevreden zijn. Het is mijn derde toer dat ik ga starten, dus uiteindelijk weet ik wel min of meer wat eraf komt. Maar natuurlijk niet meer in competitie geweest voor even, dus we gaan gewoon proberen om er de best mogelijke toer aan te maken.
3: Arnaud Delis was er niet bij op de ploegenvoorstelling. Hij is ziek en kampt met maagklachten. De Ronde van Frankrijk start zaterdag met een ploegentijdrit. Vanavond en vannacht droog en helder. Koelt af naar minima tot 14 graden. Morgen krijgen we aangenaam zomerweer bij 25 graden. Zaterdag hetzelfde weer, maxima tot 27 graden dan. Zondag meer wolken en ook kans op een bui.
6: En wat nu?

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De FOD Binnenlandse Zaken waarschuwt voor woningdiefstallen deze zomer. Aanleiding zijn de cijfers van vorig jaar. Toen waren er 8000 woninginbraken tussen juli en september. Dat is goed voor bijna 25% van alle inbraken in één jaar. Michiel Praat van de FOD Binnenlandse Zaken legt uit hoe je inbraken kan voorkomen.
4: We zien als inbrekers doorhebben van briefbussen, oorvol en dergelijke, of dat lijkt het geen leven te zijn, dat ze dan inderdaad wel sneller dreigen toe te slaan. Dus we roepen inderdaad wel op voor een bewoonde indruk en daarbij samen met de buur en de familie daarbij te kijken voor die bewoonde indruk mogelijk te maken.
3: Je kan in veel politiezones ook vakantietoezicht voor je woning aanvragen. De dodentol na de zware Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev vannacht is opgelopen naar 25. Er raakten ook 85 anderen gewond, onder wie 2 kinderen. Dat melden lokale autoriteiten. Oekraïns president Zelensky waarschuwt dat Oekraïne zal reageren met tegenaanvallen. En op het WK voetbal stoot Spanje door naar de 8e finales. De Spanjaarden wonnen eenvoudig van Oostenrijk met 3-0. In de volgende ronde nemen ze het op tegen Portugal of Kroatië. Die spelen vannacht nog tegen elkaar. Vannacht is het droog en helder. Het koelt af naar minima tot 14 graden. Morgen krijgen we aangenaam zomerweer bij 25 graden. Zaterdag hetzelfde weer, maxima tot 27 graden dan. Zondag meer wolken en kans op een bui.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: De FOD Binnenlandse Zaken waarschuwt voor woningdiefstallen deze zomer. Aanleiding zijn de cijfers van vorig jaar. Toen waren er 8000 woninginbraken tussen juli en september. Dat is goed voor bijna 25% van alle inbraken in één jaar. Michiel Praat van de FOD Binnenlandse Zaken legt uit hoe je inbraken kan voorkomen.
4: We zien als inbrekers doorhebben van briefbussen oorvol en dergelijke, of dat lijkt geen leven te zijn, dat ze dan inderdaad wel sneller dreigen toe te slaan. Dus we roepen inderdaad wel op voor een bewoonde indruk en daarbij samen met de buur en de familie daarbij te kijken voor die bewoonde indruk mogelijk te maken.
3: Je kan in veel politiezones ook vakantietoezicht voor je woning aanvragen. De dodentol na de zware Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev vannacht is opgelopen naar 25. Er raakt ook 85 anderen gewond, onder wie 2 kinderen. Dat melden lokale autoriteiten. Oekraïns president Zelensky waarschuwt dat Oekraïne zal reageren met tegenaanvallen. En op het WK voetbal stoot Spanje door naar de 8e finales. De Spanjaarden wonnen eenvoudig van Oostenrijk met 3-0. In de volgende ronde nemen ze het op tegen Portugal of Kroatië. Die spelen vannacht nog tegen elkaar. Vannacht is het droog en helder. Het koelt af naar minima tot 14 graden. Morgen krijgen we aangenaam zomerweer bij 25 graden. Zaterdag hetzelfde weer, maxima tot 27 graden dan. Zondag meer wolken en kans op een bui.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er is een belangrijke doorbraak in een grootschalig phishingonderzoek. De federale politie heeft in Antwerpen een 19-jarige jongen opgepakt. Hij is de vermoedelijke bendeleider van een internationaal netwerk dat tientallen Belgische slachtoffers maakte. De oplichters deden zich voor als bankmedewerkers en konden zo meer dan een 500.000 euro buit maken. De tiener is officieel aangehouden. Bijna de helft van de Belgen heeft te weinig kennis over diabetes. Hoewel 1 op 8 landgenoten aan de ziekte leidt. De Diabetes Liga lanceert daarom de campagne 24/7 Diabetes om misverstanden weg te werken. 1 op de 3 Belgen denkt nog altijd onterecht dat diabetes louter door suiker eten komt. Maar dat is niet zo. In Portugal geldt vanaf vandaag de alarmfase vanwege extreme hitte en een acuut risico op bosbranden. In Lissabon kan het kwik stijgen tot 41 graden, in het zuiden tot 43 graden. De regering verbiedt onder meer het gebruik van landbouwmachines om vonken te voorkomen en om zo uit te sluiten dat het gaat branden. In Barcelona is de ploegenvoorstelling van de Ronde van Frankrijk sinds gisteravond achter de rug. Remco Evenepoel blonk uit op het podium als kopman van zijn ploeg, maar Arno de Ligt ontbrak wegens maagklachten. En op Wimbledon heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de derde ronde na winst in 3 sets tegen een Oezbeekse speelster. We beginnen vandaag met mooi zomerweer, volop zon, 25 graden. Wel af en toe wat wolken, maar het zou droog moeten blijven. Ook naar het weekend toe best aangenaam zomerweer met 26, misschien zelfs 27 graden. Het blijft droog.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.